0: Streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet me hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

gewoon weg van je stuk. Als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens.

maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij... Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: ben niet verblind dan dat ik hier nu zelf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind.

het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren neemt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

zonlicht beeft wanneer de zuidenwind er schatert door het kraam. Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: made you look. Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: Goeiedag. Ik zet hem in een klokje, moet de pion nog, hè?

Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van kom. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestond. Verdien het leven voor te kort, verdien er voor te lang. Dein is blij dat zover is, en dan deze baan. Ik mis dat ik mijn bimie ben, het soort koor om je touw. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

zuil ik me gelukkig. Den hang aan mijn bestoom. Den zing ik met de vogels met. Den brood ik tegen de man. Den bever met zijn waai. Ik zet alle klokken stil. En ik verneuk me zo den weer. Maar kwijt het dat mij wil. Het geluk ligt soms zo aan dichtbij. Den meen ik dat er is. En in mijn eigen wiezen huis. Den griep ik altijd. Er is een tijd van kom en ook een tijd van om. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestoom.

Wanna see 'em dancing, walking around on the

0: 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een Vind ik Leuk!

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale.

0: De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: in dorp een meisje, ze weegt 300 pond. Haar bruin gebrande armen zijn mollig en zo rond. Maar dat kan mij heus niet schelen, dat is wel naar mijn zin. Want zij is voor mij het meisje dat ik bovenal bemin.
1: Tonia, Tonia, driemaal in de ronde.
0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Tonia, Tonia, driemaal in de ronde.

Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in

0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, driemaal in de lampen.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat...

de kermis begon mijn grote schrik. Want Tonia mocht nergens in, ze vonden haar te dik. Toen is er een man gekomen, daar sprak ze even mee. Nu is ze als dikke dame met de kermis op tournee.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht en dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine.

0: want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
1: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
0: Dat nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
2: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
0: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

It is Mother No Head. It is Mother No Head.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan

0: een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat.

0: samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.
3: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Jeffrey Verdel.

0: Hij stond op nummer 1 in 1979. Deze van Earth and Fire en Weekend.
1: Koffie en Keuvel.
0: Hey, goedemorgen. Een nieuwe Koffie en Keuvelen op deze 24e van augustus. Toch wel de dag dat nu echt alles zo langzaam maar zeker weer een beetje naar het normaal gaat, hè? We zijn weer aan het werk. We zijn weer, misschien hoef jij helemaal niet te werken. Dat zou lekker zijn. Kinderen gaan allemaal echt weer naar school nu. Ook in andere delen van het land. Kortom, hoog tijd om, als het tussen 9 en 12 is, lekker de radio aan te zetten. En dan verzorgen wij de muziek voor wat je dan ook maar aan het doen bent. En zeker tussen 9 en 10. Met daarin toch wel een hele mooie selectie uit de Nederlandse popgeschiedenis, hoor. Met bijvoorbeeld de Surf and Fire en The Weeknd. Straks gaan we eens even terug klikken op de Drentse Duizend. En dat doen we dus met familiebanden. En dan wel Drentse familiebanden natuurlijk. Ook Kiek Eens Aan komt eraan.

0: Dit is altijd wel een zekerheidje in de Drentse douche. The Time Bandits, I'm Specialized in You. En daarvoor een plaats, nou ja, die zou er wel eens in kunnen komen dit jaar. Want die is net dit jaar uitgebracht. Deed namelijk mee tijdens het Songfestival Drenthe Pop in Plat van dit jaar, de tweede editie. Kiek eens aan, hoorde je, en goed op hoe. En de Drentse douche, die is altijd wel goed met platen van het Songfestival Drenthe of van het voormalige Drentse Lytisch Festival. En over die Drentse douche gesproken...
1: De Drentse Duizend. Het beste van de Drentse Duizend.
2: Met Jeffrey
0: Verdel. Ja, leuk om eens even terug te blikken op die Drentse Duizend van de afgelopen 5 jaar gaan we deze week eens even doen. We pakken alle lijsten erbij. En dat doe ik sowieso trouwens. Elke zaterdagmiddag, ik weet niet of je het weet, dan ben ik hier tussen 12 en 2 voor het beste uit de Drentse Duizend. Nog 1 weekje, alleen aankomende zaterdag zijn we er nog. Dus zeker de radio dan aanzetten. Maar voor nu pakken we deze week even een thema. Het is sowieso natuurlijk Nederpop in dit uur. En het thema van deze week is familiebanden. Dus we zoeken duo's, Drentse duo's, die een familieband met elkaar hebben. En die zijn er best wel veel te vinden, hoor. Wat dacht je bijvoorbeeld van het nieuwste album van Tangerine? Die heet Family Tradition. En het is natuurlijk sowieso familie. Hè? De tweelingbroers Sander en Arnoud die werken op dat album samen. Met de Alessi Brothers en Venice. En dat zorgt voor de nodige inspiratie. Om dus deze hele week... Want dat is eigenlijk de aanleiding om eens even de familiebanden erbij te pakken. Dat nieuwe album van Tangerine. De hele week dus lekker muzikale familieleden te pakken. In een terugblik op de Drentse Duizend. En dan moeten we natuurlijk... ook gewoon beginnen met Tangerine. Een plaat die maar 1 keer in de lijst stond. Nou, dat is lang niet met alle platen van Tangerine zo. Maar deze wel. In 2024 was hij te vinden op plekje 573. Deze plaat uit 2014 alweer. Het is Tangerine en It's Alright op Radio Drenthe.

0: Radio Drenthe.
1: Nederpop.
2: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn pluche lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Het is bijna 9:30. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een aankomende wegafsluiting in het dorp. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorweggetjes zorgen voor discussie. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen. En een motorrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Wezenburgweg in Orvelte. En sport, beachvolleyballer Katja Stam uit Kleindijk is met haar partner Raisha Schoon voor de 4e keer Nederlands kampioen geworden bij het beachvolleybal. Nou, tot zover. Dit en meer lees je ook uitgebreid op rtvdrenthe.nl en in onze app. En het weer, dat krijg je van Hans Dienhuis.
3: Daarna dat hoge druk, en dat merken we deze morgen aan bewolking, waar geen neerslag meer uitvalt en die geleidelijk ook meer ruimte open gaat laten voor de zon. Ook de wind is van richting veranderd. Die is vandaag zwak noordoostelijk. Het is nog wel wat aan de frisse kant, want maximaal wordt het een graad of 21.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.

0: 25 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: uit 1966. Ramses Shaffi. En Sammy, daarvoor ook nog uit 2007. Bluff, Alles is Liefde, de titelsong van de gelijknamige film met Carice van Houten. Wat natuurlijk een gigantische bioscoophit werd. Alles is Liefde. We gaan de schatkist erbij pakken.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, en deze week is die gevuld met toch wel iets heel erg moois, hoor. Want volgend jaar, nou, sterker nog, over precies een jaar nu, dan is het allemaal weer voorbij voor Bouke, tenminste. Zoals het nu lijkt. Want op 21 augustus, dan staat hij op het podium van het Westgate Las Vegas Resort en Casino. Hetzelfde podium als waar Elvis Presley in 1969 en tussen 1969 en 1976 meer dan 600 uitverkochte shows had. Oftewel, een droom die werkelijkheid wordt voor Bouke. En het wordt nog mooier, want die allereerste show op 21 augustus, die is uitverkocht. En vorige week werd een nieuwe aangekondigd. Een dag later, 22 augustus, dan doen we er gewoon nog eentje achteraan. En daarom dus deze week een duik in de Boukenschatkist. Nou, daar zijn we helemaal niet vies van hier bij Radio Drenthe. En we hebben ook een paar live uitvoeringen in de bak staan, zoals dat dan zo mooi heet, hè? In onze platenbak. En ik dacht, laten we een van de grootste klassiekers er maar meteen bij pakken. Een live uitvoering van Bouke van het nummer Proud Mary. Ga je horen in de schatkist van Nederland.

Herman Brood, Henny Vrienden. En als je wint... En daarvoor nog Bouke. En even een kleine correctie met dank aan Hanny. Die is namelijk heel scherp. Ik zei namelijk dat het concert van Bouke, de tweede die is aangekondigd, aan de achterkant is toegevoegd. Maar het is inderdaad aan de voorkant. Ik vind dat altijd een beetje stom eigenlijk. Dan denk je dat je dus kaarten hebt gekocht voor de allereerste show van misschien wel je favoriete artiest. En dan wordt er een extra editie toegevoegd. En dat is dan daarvoor, weet je wel. Dan moet je als echte fan moet je nog weer gaan afvragen van ja, moet ik nou een nieuw kaartje kopen en die andere verkopen? Of nou ja, goed. Dus Bouke, 20 en 21 augustus. Dat is de data. En ik moet zeggen, het gaat al best wel weer redelijk hard trouwens. Want de kaarten vlak voor het podium, dus het vak echt dat je op het podium uitkijkt, die zijn al weer zo goed als uitverkocht. Er is nog één kaartje beschikbaar. Kost je sowieso voor de voorste rij $135, Amerikaanse dollar. Dus dan weet je dat alvast, mocht je toch nog naar Vegas toe willen. Ik denk dat als je een tripje naar Vegas doet, dat het kaartje voor Bouke het goedkoopste van het hele weekend is. Want voordat je daar een hotel en alles hebt, afijn. We gaan iets zomers doen. We zitten een beetje in de nadagen van de zomer alvast. Hoewel het qua weer natuurlijk weer de goede kant op gaat. En het is ook het moment geweest, een beetje zo midden in de zomer, dat de nieuwe single van de Drieës is uitgebracht. Dat is een zomerplaat. Wel een beetje gek trouwens. Zo midden in de zomer dat die werd uitgebracht. Dat is ook geen marketingtruc of zo. Nee, het is zo geweest omdat het simpelweg nog niet af was. Nee, het was voor de zomer nog niet af. Ja, dat kun je hem ook niet uitbrengen. Geschreven samen met Lars Koehoorn. Die

misschien wel. Uit Winschoten komt die. Het is een liedje die gaat over niet zozeer de zomer zelf, maar wat er overblijft van de zomer. Nou, dat past dan wel weer bij dat je de plaat pas aan het einde van de zomer uitbrengt. Over vakantieliefde. Over dat je al lang weer terug bent in Nederland. De koffer is uitgepakt. Het werk alweer is begonnen. En dat er toch iemand nog een beetje in je hoofd blijft zitten. Het moment van de nazomer waarin de vakantie voorbij is, maar nog niet uit je systeem. Nou, dat willen we altijd een beetje vasthouden natuurlijk.

0: Joost en van Gans. Ik tel tot drie.
1: Vandaag zeg jij me dat je van me houdt.
0: En daarvoor de drie J's met die nieuwste single Je zit in mijn hoofd. Hier op Radio Drenthe, waar je zometeen kans maakt op kaarten voor het Country Roads Festival. Dat is heel erg leuk, daar wil je bij zijn. Dus hou die radio vooral aan. Ook muziek ga je horen van Cher, Bryan Adams en Sailor na Acta en de Munich. Dit is Het regent zonnestralen.

0: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuwe...

0: Nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze.
1: Radio Aa en Hunze.
0: Dit is Radio Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Jeffrey Verdel.

Radio Drenthe met Sailor en Traffic Jam. Wil jij graag Rudy Foster, Erwin Nijhoff, Roel Spanjers en nog vele, vele andere country artiesten live zien? Blijf dan vooral eventjes hangen, want zometeen is jouw kans op kaarten voor Crossroads. Jazeker, in de Nieuwe Kolk in Assen. We geven de hele week kaarten weg. En zometeen is één van jouw kansen daarop. Je hoort het naar Martijn en hier in Drenthe.

0: Hier in Drenthe gebeurt het, waaronder het organiseren van het Crossroads Blues Festival.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: En dan kun je gewoon keiharde kaarten voor winnen. En dat zijn niet zomaar kaarten, want dan kun je bijvoorbeeld Erwin Java, Erwin Nijhoff. Hey, broeders Erwin, zou je bijna zeggen.
2: Erwin en Erwin.
0: zien. En ook internationale namen. Wat dacht je van Rosie Foster en Jeffrey Halford en The Healers? Allemaal bekende namen in de blueswereld. En misschien wil je daar wel gewoon bij zijn. Nou, dat scheelt, want dat kan. We hebben een spelletje bedacht om ervoor te zorgen dat we deze hele week dikke vette kaarten weg gaan geven. En is dat er dan eentje die je wint?
2: Nee, twee kaartjes. Dus je kunt met z'n tweetjes gezellig naar het Crossroads Festival.
0: Je kunt ook gewoon nog iemand meenemen. Ja. Hoe leuk is dat? Nou, wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben een paar vrolijke zomerliedjes verbluesd. Zoals we dat zo mooi heet.
2: Heel goed,
0: hè? Ja. Zo noemen we dat hier. Kortom, we hebben ze vertaald en Wim heeft ze allemaal

0: ingesproken met zijn mooie herkenbare stem die je deze ochtend even moet missen. En dan is de vraag, welk liedje gaat het eigenlijk over? Nou, als je dat weet, dan ga je bellen of appen naar 0592 33 11 88. En dan maak je dus kans op die kaarten voor Crossroads Blues Festival 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Nou, dit is de opgave van vanochtend.
1: Het waren de beste dagen van mijn leven. Oh yeah. Toen, in de zomer van 1969.
2: Oh yeah. Oh, oh,
3: oh. Ja, die is gewoon moeilijk, toch?
0: Even naar de wc, hoor, want dit...
4: Heel pittig.
0: Oh yeah.
4: Oh yeah.
0: Oh yeah, denk jij dat ook? Want denk jij, hé, ik weet het... Bel dan vooral even 0592 33 11 88 en maak kans op kaarten voor Crossroads Blues Festival hier in Assen.

0: Cliff Richards op Radio Drenthe. En Good Times, Better Times, daarvoor ook nog Shares, jazeker.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: En dan nu gaan we naar Henny uit Sleen. Henny, goedemiddag. Morgen. Zo.
2: Goedemorgen.
0: Het was vroeg vanochtend. Ik was gisteren nog in Sleen. Toen zag alles er nog hartstikke mooi uit. Wat een prachtig dorp is het eigenlijk, hè?
2: Dat is een heel mooi dorp.
0: Ja. Woon je er al lang?
2: Nee, 4 jaar.
0: 4 jaar? Oh, en wat heeft jou naar Sleen gedreven?
2: Een oom van mijn man die woonde in Sleen. En toen die overleden is, zijn wij in zijn huis gaan wonen.
0: Oh, nou. En bevalt het goed al 4 jaar lang?
2: Ja, ik wou niet graag weer terug.
0: Nee, dat snap, want waar kwam je vandaan?
2: Ik kwam uit Ruin en was ook heel erg mooi.
0: Oh ja, ja. Ja, het is wel gewoon uit Drenthe, zeg maar.
2: Ja, maar we wonen nu onder de molen, mooi midden in het dorp.
0: Prachtig zeg.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, en er zit ook een prijswinnende bakker op Sleen, hè?
2: Ja, daar wonen we 100 meter vanaf.
0: Oh, man, dus elke zondagochtend.
2: Elke dag lekker brood.
0: Oh, lekker zeg. Nou, goed voor elkaar. Nu dacht je van, nou, misschien moeten we toch maar eens een keertje naar Assen trekken voor het Crossroads Blues Festival. Ben je een beetje van de blues?
2: Nou, ik ben zelf helemaal niet van de blues. Oh. Maar mijn man houdt wel van blues. En zijn broer houdt enorm van blues.
0: Oh.
2: En omdat ik binnen was in de kolk. Ja. Want mijn man is ziek. Daarom dacht ik van, nou, dat lijkt me heel erg leuk dat ze daar eens naartoe komen.
0: Oh ja, dat zou een fantastisch mooi uitje zijn dan, hè?
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay. En is het dan ook zo dat dan elke dag blues door de woonkamer speelt? Of valt dat dan nog mee?
2: Als ik er niet ben, mag je dat nog wel vragen doen. Ja.
0: Als jij er bent, dan mag dat niet?
2: Nou, dan mag dat wel, maar ik hou daar zelf niet van.
0: Nee, precies. Ja. Jij houdt meer van Radio Drenthe, zeg maar.
2: Ja, dat. Ja.
0: Maar die twee werelden komen nu goed samen, hè? Want je kunt dus nu op Radio Drenthe blueskaartjes winnen.
2: Ja, nou,
0: dus
2: dan, daarom.
0: 1 en 1 is 2. We gaan maar eens even kijken naar de opgave. Niet echt een bluesplaat, maar wel een zomerplaat. We gaan er nog 1 keer naar die mooie stem van Wim luisteren, hè?
3: Oh yeah.
0: Nou, daar komt hij hoor, de opgave.
3: Het waren de beste dagen van mijn leven. Oh yeah. Toen, in de zomer van 1969.
0: Nou Henny, wat dacht je ervan?
2: Ja, dit is Bryan Adams met de Summer of 69.
0: Ja. Ja, deze lag er wel aardig dik bovenop, hè?
2: Ja, daarom.
0: Van harte gefeliciteerd. 2 kaartjes voor Crossroads Blues Festival. 26 september, de nieuwe kolk in Assen. Blokkeer de data alvast. En ik denk dat je de man er hartstikke blij mee gaat maken.
2: Ik hoop het wel, ja.
0: Fantastisch. Ik wens je nog een fantastisch mooie dag, Henny.
2: Ja, dankjewel.
0: Toch goed in Sleen, hè?
2: Ja,

0: wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het DT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Het is 10:30, dus tijd voor het nieuws uit de provincie. En daarvoor is hier Marita. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Museum Nienoord in Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderijen wil anoniem blijven. De 7 geschonken werken maken deel uit van een collectie van 19 portretten. 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. Om de hele serie portretten compleet te krijgen zijn er nog 3 werken nodig. En 2 daarvan zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. De dames van de 4 Drentse rugbyclubs slaan komend seizoen de handen in één. De Black Panthers uit Meppel, de Big Stones uit Havelte, rugbyclub Dringelo en rugbyclub Emmen vormen samen 1 team, de Drentse Deerners. Het idee voor een Drentse samenwerking is nodig, want de teams hadden namelijk een tekort aan speelsters. Over een maand beginnen de rugbyvrouwen aan het nieuwe seizoen. En inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een wegafsluiting in het dorp. Vanaf maandag 21 september gaat de N376 tussen Rolde en Nooit Gedacht 3 weken dicht voor werkzaamheden aan de weg en aan het fietspad. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorwegetjes zorgt voor veel discussie. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen en ook zou de afsluiting gevolgen hebben voor een belangrijke schoolroute. De provincie zegt bereid te zijn om met de bewoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid. En die mogelijkheid grijpen de inwoners van Nooit Gedacht aan. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Zo is het. Dankjewel, Marita. Het weer dan, daarvoor is hier Hans Nienhuis.
7: Daarna dat hoge druk, en dat merken we deze morgen aan bewolking, waar geen neerslag meer uitvalt en die geleidelijk ook meer ruimte open gaat laten voor de zon. Ook de wind is van richting veranderd. Die is vandaag zwak noordoostelijk. Het is nog wel wat aan de frisse kant, want maximaal wordt het een graad of 21.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.

0: Marketing Manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjaar. Voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Radio Drenthe met Diana Ross en Chain Reaction.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ja, Aldert is weer de hele dag lekker op Chuck. En nou, ik heb wel eens vernomen dat Aldert de vlag wel eens uitgaat als jij langskomt. Maar dit is wel echt een nieuw niveau, hè, wat je vandaag bereikt.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Sterker nog, ze heeft het speciaal voor mij laten drukken. Nee, niet zozeer speciaal. Nee, echt nog niet. Maar wel voor heel dorp Exlo. Want dat giet hem. Exlo bestaat namelijk 650 jaar. Dat wisten ze zelf ook niet. Daar ben ze per toeval achterkomen. En dat heeft Jan ontdekt. Ik sta hier bij het koor van Locht en Donker. Midden op de brink, waar het grote feest wat West heeft in het kader van dat 640 jaar bestaan, dat heeft al West. Dus dat houdt dan wel in verrekte mooi mist. Dat is op zich jammer. Maar Jan, je bent weer de dorpshistoricus. Hè? Je hebt ontdekt dat 650 jaar...
4: Ja, dat wist ik al 650 jaar. Maar ik kwam er pas vorig jaar achter dat het zover was dat 650 jaar zou winnen. Ik denk, dat wordt tijd voor een feestje. Dus ik ga het even bij onze buurman op tafel gooien.
3: Ja.
4: En die heeft dat verder uitwerkt met dorpsbelang.
3: Ja, maar alle dorps die heeft wat van dorpen, burgemeester.
4: Ik ben weer klaar met. Ja, ik moest nog wel wat doen zaterdag.
3: Hoe kwam je erachter dat het daar op 650 jaar bestaat?
4: Omdat ik bij de historische vereniging Kast van Ooderen natuurlijk heel actief ben. En dan kreeg je al die oude documenten. En we wisten natuurlijk al wel van vroeger wel dat Exlo van 1376 Exlo heette. Alleen ja, dat wordt dan vergeten. En dan moet je op een gegeven moment dus weer tevoorschijn toveren. En dan kom je er ineens achter dat het dichtbij is. En dan is 650 een mooie jaar, dat is 649.
3: Dat wil ik wel zeggen.
4: Ja, want dat stelt niks voor, ja, 649.
3: Maar Jan, dan ben je voorzitter, of Jacob, je bent voorzitter van de dorps. Raad, of hoe noem je dat?
5: Raad, ja.
3: Ja. En die wist dat niet?
5: Ja, natuurlijk wist ik dat wel. En ik sta hier niet voor niks. Want een goede voorzitter, die denkt van ja, mooi plan. Maar dan moet er werk worden. En een voorzitter die zegt dan voor een goede delegatie. Hè. En ik heb ogen wat volk uitgetrokken. Dus aan de slag, jongens.
3: Ja, maar wie heeft nog bedacht dat het echt gevierd zou moeten worden? En waar niet dat? Dat was Jan dat?
5: Nou, het was eigenlijk een combinatie. Ik ben een aantal dingen samengekomen. En dat was voor ons aanleiding om een feestje van te maken. Ja, zeg maar. Ja. Kijk, ja. En als er feest is, dan ben ik er wel bij. Maar als ik dan ook hard werk moet, ja, dat dan anders, hè? Dan moet je het regelen.
3: Ja, je bent voorzitter en dan delegeer je dat, want een voorzitter doet dat, want je hebt zelf nooit naar het verstaan van. En Lucht, toen kwam je meteen in beeld?
6: Ja, ik was de tweede voorzitter wat dat betreft. Ik ben voorzitter van EVEX, dat is de evenementenvereniging in Exlo.
3: Ja.
6: En Jacob kwam bij mij op de lijn. Ik zeg, nou...
3: Jacob zegt, help!
6: Ja, hij zegt, man, het is niet voor een feestje. Ik zeg, dat gaan we doen.
3: Ja.
6: Nou, en toen kwam het even van, hoe gaan we dat doen? Wij hebben een bestuur van man of vier. En dat was eigenlijk even wat te krap. En toen ben ik op zoek gaan naar allerlei mensen om ons heen, waar ik prima met deur in deur kan en waarvan ik weet dat die serieus bent.
3: Als er een visie giet, ach, dan is dat wel te regelen.
6: Ja, dus maar goed, het moet ook goed geregeld worden. Kijk, alleen bier drinken hebben we ook niks aan, dus er moet ook wat gebeuren.
3: Ja.
6: En dat is er ook gebeurd. Wij hebben een groep van een man of acht, denk ik, van jong tot oud, hebben we bij elkaar gesprokkeld en die hebben allemaal hun eigen zaak gehad hier. En toen we hebben er een fantastisch feest van gemaakt.
3: Ja.
6: Dus,
3: maar Siska zie je er nog tussen. Maar Siska, je zit ook in de organisatie.
7: Ja, klopt.
3: Behalve bier drinken, wat heb je nog meer dan?
7: Nou, wij zijn eigenlijk begonnen zaterdag met de opening. En wij hebben bedacht dat we een mooie wandeling door Exlo wonen. Langs historische plek, maar vooral ook langs plekjes waar je eigenlijk nooit best bent.
3: Mm-hmm.
7: Dus wij hebben dat ontdekt en we hebben gekeken van wokken we nou allemaal langs waar mensen nog nooit best bent. Dus we zijn bij mensen door het huis west, door de tuin west, door de boerderijen west. Ja. En zo hebben we een mooie route door Exlo gemaakt van 6 kilometer lang. En dat was fantastisch. Want wanneer kon je nou bij iemand in de tuin?
3: Ja.
7: Niet, hè? Bij bijvoorbeeld burgemeestershuis. Toen hebben we mooi doorheen
3: kwam. Bij de burgemeester op visite?
7: Nou, de burgemeester woont er niet, maar wij noemen dat nog steeds de burgemeestershuis.
3: Okay.
7: Door de boerderijen en we hebben een kleinere route gemaakt voor de kinderen. En die kregen een opdracht om stickers te verzamelen. Dus die kwamen bij Lugin bijvoorbeeld op de boerderij. Dan moesten ze een trekker sticker halen. Ja. En bij iemand anders een koeiensticker. Kabouterland mochten we zo doorheen. Ook gratis en voor niks. We zijn natuurlijk ook in het gemeentehuis geweest. Dat hadden we ook geregeld. We mochten even een kijkje nemen in het gemeentehuis terwijl die werd verbouwd.
3: De openingstijd, notabene.
7: Dat bedoel ik maar eventjes, ja, ja. En we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we natuurlijk mensen hebben die hier in Exlo woont en die ook bij de gemeente werken.
3: Ja, ja,
7: dus die stonden door om ons op te vangen.
3: Ja.
7: Nou, door werd een sticker uitdeeld van de ketting van de burgemeester. Nou, zodat de kinderen een wat kleinere route hadden en de volwassenen de grote route van 6 kilometer.
3: En die vlag, jongen, want er is speciaal een vlag bedacht voor het 650 jaar bestaan van Exlo. Wiens idee was dat, Jacob?
5: Ja, dat was een van de dingen waar het ook samenkwam. We zijn met een historische route, wandelroute bezig. En we waren al bezig met het ontwerpen van een vlag. We hebben in ons dorp Aad van Dommen, dat is een vormgever.
3: Ja.
5: En Aad heeft hier, zeg maar, voor het dorp eigenlijk een beetje...

0: nieuwe dorpstijl gemaakt. En door ontbrak die vlag nog aan. En toen ben ik een koppeltje volk om hem toe gaan zitten. En uiteindelijk is dit het resultaat, zoals wat je hier ziet. En de burgemeester die heeft hem gisteren met een koets vanaf het dorpshuis hier naar het plein gebracht. Nou, dat was hartstikke mooi. Ja. Een mooie koetsie van Ronnie Beuving. Hij erin en het volk er allemaal om toe. Dus mooie foto's gemaakt. Ja. Dus ja, dat was geweldig. En die heeft hem overhandigd hier aan een koppeltje kinderen, zeg maar. Maar dat is de toekomst, hè? Ja. Dus, en dat vonden we wel een mooi stukje om dat ook, zeg maar, op die manier te doen.
1: Ja, Luc, je staat er dichterbij. Trek hem eens in mijn beer aan, zodat je hem ook beer kunt zien. Zo ja, hij is beer geel, groen, bruin van kleur. Exloos zit er mooi in, linkerboven ook. En een paar eikenbladen, hè? Dat is ja. Beer
2: ja, nou, Exlo is natuurlijk een soort verbastering van eikenbos. Ex-lo is bos, ex-eik. Dus de eik is natuurlijk... We starten natuurlijk ook bij een hartstikke mooie brink vol met eiken. Ja. Dus ja, ex-lo en eiken. Ja. En schapen, ja. Dat doet het bij elkaar.
1: En Jacob, heeft nog iedereen zo'n vlag gekregen in ex-lo?
0: Nou, iedereen die... Of elk adres krijgt een vlag. Ja. Dus we hebben een grote vlag en een kleine vlag. Dus voor bedrieben, zeg maar, een die een rechte paal heeft, een grote paal, die krijgt met een grote vlag. Maar uiteindelijk krijgt elk adres gratis een vlag. Nou, wat wil je nog meer?
1: Dan moet jij hem begrijpen.
0: Nou,
1: want komt daar een missie dat je dan wat vrienden mee hebt hier? Met de burgemeester zit hier, Bart hier, Palting.
3: Ja, we zijn natuurlijk grote vrienden.
1: Je hebt natuurlijk wel met een pen in haar van de burgemeester. Dan moet je hem lust. Nou, je hebt een feestje. Je kunt nog even wat...
3: Kon je hem langs? Ja, kon je dat door je moeder wel?
1: En kun je ook even een portemonnee meenemen?
3: Natuurlijk, dat deed je ook. Uiteraard voor Exlo. Ja, dan wel ik natuurlijk.
1: Jongens, dit smaakt nog meer, toch?
0: Ja, zeker. Wij zijn nog lang niet uit het werk, wat dat betreft. Dus nee, want als wij stoppen, dan gaan wij direct aan het werk. Maar wij zijn nou weer aan het denken voor de volgende keer.
1: Het wordt allemaal afbreuk. Al die kraan en griepers en alles wat weer net is opgeruimd. Ja. Bij de middag is Zielenbrink dus gewoon...
0: Ja, alles aanhaakt, alles weer in de plooi.
1: En denk je nou over een nijfeesie?
0: Ja, we denken alweer aan een nijfeesie.
1: Ja, waarom? En wanneer?
0: Nou, die historische wandelroute, die was nog niet helemaal klaar. Wij hadden dat feestje graag ook nou willen vieren. Ja. Maar we hebben van, nou, dit is weer aanleiding voor nog een keer een feestje. Ja, en dan komt de provincie erbij en al die mensen, alle sponsoren, zeg maar. Ja. De Rabobank en de woonstichtingen, weet ik veel wat. Alles wat ons ook steunt, zeg maar, dat roept we weer op. En dan maken we er weer een feestje van.
1: Dat is maar even, dat ze de portemonnee niet in de kast op.
0: Nou, we zijn rijkelijk bediend. Wij bedanken wel ervoor, maar we zijn rijkelijk bediend. En wij klagen niet. Nee. Doen we nooit trouwens een Exlo. Nee. Wij doen alleen maar warken en bedenken en feestvieren met elkaar. En zo zitten wij in elkaar.
1: Dat kunnen we hier geweldig, Jeff. Je hoort het wel. Feestvieren en Exlo, dat is gewoon een synoniem met elkaar. Ja, het is nou tijdelijk even klaar. Maar wacht maar, tot volgende.
4: Nou, ik denk dat als je wil, altijd, dan kun je er wel wat vinden, hoor, daar in Exlo. Ook op maandag. Dat is denk ik, ik wou net zeggen. Ik wou je eraan herinneren dat je vanmiddag ook nog ergens verwacht wordt. Maar we horen het wel of je er bent.
1: Dat is goed allemaal weer.
4: Groeten al daar en de vlag kan uit. Dat mogen duidelijk zijn. In de Exlo, waar ze dus het 650-jarige bestaan hebben gevierd. En nog even doorgaan met vieren. Goedemorgen, het is Radio Drenthe met Koffie en Keuvelen. En muziek nu van Rutje Kots.

Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Daarvoor ook Rick Tricot en Hartslag. Ik heb een leuke samenwerking voor je. Zangeres Filien komt uit Rotterdam. En zanger Melle deed in 2012 mee met het Junior Songfestival. Stond in de finale en komt uit Leiden. En samen hebben ze een plaat uitgebracht. En dat is echt een van mijn favorieten van dit moment. Filien en Melle. Hoor je hier op Radio Dente. Dit is hun Remember Us.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Deals take 1 en actie bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Jeffrey Verdel.

Radio Drenthe met Rod Stewart en Baby Jane. Ja, en je hoorde net al in het NOS-journaal nieuws over het Songfestival. Want de Afrotros die trekt zich opnieuw terug voor de nieuwe editie. We gaan het er zo even over hebben hier op Radio Drenthe. Wil jij er ook iets over kwijt? Of heb je misschien een Songfestival-liedje wat je graag nog een keertje wil horen? Deel het alvast even met ons. 0592-33-1188. Hoor je nu Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: een TikTok-talent, noemen ze dat dan. En nu maakt ze ook zelf muziek. En dat gaat best hard, deze Shannon Spiro. Want deze plaat die je net hoorde, Material Lover, is namelijk de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. Heb je die al gezien?
1: Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de eerste niet eens heb gezien.
0: Oh, ik had echt ingeschat dat het wel een film voor jou was.
1: Ik ben niet helemaal compleet
0: verkeerd ingeschat.
1: Ja, sorry, nee, niet gezien. Maar als jij zegt dikke aanrader, dan...
0: Geen idee.
1: Oh, je weet het ook niet.
0: Ik kom eigenlijk bijna nooit in een bioscoop.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet.
0: Zelden.
1: Ja, ik ook eigenlijk niet. Dus ja.
0: Zou eens een keer wat vaker moeten doen.
1: Nou, dat is een goed idee.
0: Eigenlijk wel, ja. Oké, goed. Anders dan.
2: Koffie en Keuvel.
0: Ja, het Songfestival, daar is nieuws over. Best wel al vroeg, want normaal gesproken is er natuurlijk in mei is het Songfestival pas. Dus dan begint dat zo rondom november een beetje te borrelen en zo. Maar nu zijn we er extra vroeg bij. Dat komt omdat de Omroep, die normaal gesproken het Songfestival voor Nederland organiseert, de Afro Tros, het nieuws naar buiten heeft gebracht dat zij voor dit jaar, of eigenlijk dus voor het komende jaar, opnieuw niet mee gaan doen met het Songfestival. Even goed uitleggen, want de Afro Tros is de omroep die normaal gesproken dus de selectie doet voor een kandidaat.
1: Precies.
0: Die dan ook het uitzendt en dat soort dingen allemaal. Het afgelopen jaar hebben zij gezegd van we doen niet mee, gezien de situatie in Israël. En toen heeft de NOS het later nog gewoon uitgezonden op de televisie, omdat het natuurlijk een publiek evenement is.
1: Precies.
0: En voor dit jaar heeft de Afro Tros gezegd, we gaan het weer niet doen.
1: Nee.
0: Maar misschien dat er iemand anders bij de NPO zegt, we doen het wel. En dan,
1: Ja, ze hebben eigenlijk zeg maar die opdracht voor het Eurovisie Songfestival teruggegeven aan de NPO. En dan kan het zijn dat er een andere omroep zich bijvoorbeeld meldt.
0: Ja.
1: En zegt, nou, wij durven het wel aan of wij willen het wel. En dan kan het zijn dat, weet ik veel, BNN-VARA of zo. Of, nou ja, of...

0: Max, oh, Omroep Max zegt van we doen het. Ja. Ja, dat kan.
1: Kunnen we misschien een oud-gediende weer sturen als Max het gaat doen?
0: Dat zou toch wel heel leuk zijn.
1: Dat zou maar kunnen.
0: Tuurlijk. Ja, maar ik denk goed, waarom doet de AfroTros dit? Nou, ze zeggen het evenement is niet langer neutraal. En ze zeggen ook door die geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten werken te veel door in het Songfestival. Die hebben geleid tot grote verdeeldheid. En dus zien we dat niet meer zitten.
1: Nee, dat is het statement van de AfroTros. En dan is het natuurlijk sowieso de vraag hoe lang zij dit vol gaan houden. Het kan best zijn dat 2028 ook weer zoiets wordt. Ja. Daarmee blijft Cloud de laatste inzending van ons.
0: Ja, en dat is dan toch wel een beetje treurig als je dan denkt van Cloud, dat was het dan. Misschien dat kan, hè, want voor hetzelfde geld is er geen enkele omroep die zich de vingertjes hieraan wil branden. Nee. En kunnen we niet anders dan gewoon zeggen, we gaan niet.
1: Ja, we vroegen al aan jou van als we het hier over dit nieuws hebben, wat wil jij dan delen met ons? We kregen direct ook een belletje van onder meer Roelie. Die had een hele sterke mening, die vindt sowieso, ze kijkt al jaren niet meer, want, zegt ze, het is allemaal zo overdreven geworden.
0: Ja, dat is natuurlijk wat je vaker hoort van mensen.
1: Het gaat allemaal om hoe gekker je eruit ziet. Ja, hoe groter het kostuum, hoe groter de show, dan win of verlies je.
0: En dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Hè. Zo staat het Songfestival natuurlijk ook wel bekend. Hè. Kom gewoon met een enorme grote act en huppatee en dan maak je heel veel kans om te winnen. Maar vind ik ook tegelijkertijd iets te makkelijk.
1: Ja.
0: Want ik vind wel, de liedjes die er dan winnen, dat zijn toch over het algemeen best wel goede liedjes, hoor. Het zit wel goed in elkaar en het wordt ook vaak wel goed gezongen.
1: Ja. Top van de top is natuurlijk altijd Zweden.
0: Ja, Zweden.
1: Die doen altijd hoog mee. En die hebben natuurlijk ook al heel vaak gewonnen.
0: Ja, volgens mij hebben die de meeste prijzen in wacht gesleept.
1: Ja, dat weet ik wel bijna zeker, ja. Mm-hmm. Met onder meer ABBA natuurlijk. Tuurlijk. En ook Loreen heeft al twee keer gewonnen zelfs. Hè. Zo zijn er vele anderen uit Zweden, maar ook uit andere landen die hebben gewonnen. Wat was onze laatste winnaar? Weet je dat nog?
0: Ik denk onze Duncan Lawrence in 2019, toch?
1: Zeker, Duncan. Hè? Oh, je weet zelfs het jaartal erbij.
0: Ja, 2019, Arcade.
1: Ja. Ja. Nou, en we hebben ook even gevraagd, misschien dat je een leuke plaat hebt die je graag wil horen. En die kwam ook binnen, hè?
0: Nou, Joke, die zei, wat dacht je van Nicole van Duitsland met Ein bisschen Friede? Want dat past misschien wel bij de hele situatie.
1: Hoe lang geleden is het dat Duitsland heeft gewonnen?
0: Duitsland heeft maar twee keer gewonnen. Volgens mij met ik weet niet eens of 1982 volgens mij. En in 2012 zoiets hebben ze een keer met
1: Satellite.
0: Hè? Heel goed, WFV. En volgens mij inderdaad met Nicole, met Ein bisschen Frieden.
1: Ja. Verder eindigen ze altijd heel erg laag de laatste jaren.
0: Ja, het gaat niet best met Duitsland.
1: Maar inderdaad wel een mooi liedje. Dan gaan we voor je draaien, Joke. En weet je, voor de echte fans is het natuurlijk sowieso leuker om gewoon lekker naar het Songfestival Drenthe te kijken en luisteren. Hè?
0: Heel leuker.
1: Heel leuk.
0: Ach.
1: Ook in dezelfde periode altijd.
0: Oh, nou, maar dan hoeven jullie niet meer te kiezen.
1: Gok dat we het volgend jaar gewoon lekker nog een keertje doen.
0: Ja, zeker weten.
1: Dit is niet Drents.
0: Nee.
1: Dat is wat duidelijk is. Nou, misschien tussen de regels door. Nicole, voor Joke, dankjewel. Wie een

0: Drenthe met Nicole. En een bisschen vriend. Zometeen muziek uit de regio. Leuke talent. Haar naam Aniek. En ze heeft een nieuwe single die heet Smoke. Ga je horen naar ook een... Nou, nieuw is die niet meer. Maar wel nog steeds lekker in het gehoor. Morgan Wallen. Dit is Love Somebody op Radio Drenthe.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
2: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
3: 11:30 geweest, stip op tijd voor het nieuws met Marita. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Museum Nienoord in Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderijen wil anoniem blijven. En de 7 geschonken werken maken deel uit van een collectie van 19 portretten. 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. Om de hele serie portretten compleet te krijgen zijn er nog 3 werken nodig. 2 daarvan die zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. Inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een wegafsluiting in het dorp. Vanaf maandag 21 september gaat de N376 tussen Rolde en Nooit Gedacht 3 weken dicht voor werkzaamheden aan de weg in het fietspad. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorweggetjes zorgen voor discussies. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen. En ook zou de afsluiting gevolgen hebben voor een belangrijke schoolroute. De provincie zegt bereid te zijn om met de bewoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid. En die mogelijkheid grijpen de inwoners van Nooit Gedacht aan. En de dames van de 4 Drentse rugbyclubs slaan komend seizoen de handen in 1. De Black Panthers uit Meppel, de Big Stones uit Havelte, rugbyclub Dwingelo en rugbyclub Emmen vormen samen 1 team, de Drentse Deernes. Het idee voor een Drentse samenwerking is nodig, want de teams hadden namelijk een tekort aan speelsters. Over een maand beginnen de rugbyvrouwen aan een nieuwe seizoen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
3: Zo is het wel. Dankjewel hiervoor. Dan gaan we eens even kijken naar het weer. Daarvoor hier Hans Nienhuis.

0: Oh, dat is niet Hans Nienhuis. Dit doe ik fout. Sorry, deze moet ik hebben.
1: Daarna dat hoge druk, en dat merken we deze morgen aan bewolking, waar geen neerslag meer uitvalt en die geleidelijk ook meer ruimte open gaat laten voor de zon. Ook de wind is van richting veranderd. Die is vandaag zwak noordoostelijk. Het is nog wel wat aan de frisse kant, want maximaal wordt het een graad of 21.
0: Dankjewel, Hans, hiervoor. Dit is een beetje een dingetje.
2: Wat ga je aan doen?
0: Als ik namelijk eenmaal een reclameblok instart,
2: ja,
0: dan blijft hij ook lopen. Zeg maar.
2: Dus je kunt hem. Hij loopt nu, maar dat horen we dan niet.
0: Nee.
2: Maar hij loopt dus nu wel. Ja. En nou hebben
0: dus ik
2: we
0: ga
2: hem
0: er even
2: probleem.
0: Bij toveren. Vind je dat goed?
2: Ja, doe eens.
0: Als jij nou eens even wat dingen zegt.
2: Wat moet ik vertellen dan allemaal?
0: Ja, weet je niet. Wat heb je vanochtend gegeten?
2: Nou het het was heel vroeg vanochtend. Het was 4:15 vanochtend toen ik opstond. Blijkbaar moet jij even gauw knutselen. Dus moet ik deze tijd eventjes volkletsen. Kan ik vast vertellen dat we zo meteen natuurlijk nog eventjes gaan hebben over de Tesla's. Ja, dat is een heel leuk onderwerp. Zometeen de Tesla's. Want de vraag is eigenlijk, wat mankeert er aan de Tesla? Nou, er zit heel veel op. Het is natuurlijk een prachtig mooie auto. Hartstikke modern. Met allerlei hypermoderne snufjes. Maar heel belangrijk is, er ontbreekt iets cruciaals in die Tesla.
0: Oh.
2: En daardoor worden ze eigenlijk teruggeroepen en hebben ze heel veel klachten gekregen.
0: Okay.
2: Gaan we het zo over hebben.
0: To be continued.
2: Ja.
0: Zullen we
2: heb ik het zo goed gedaan?
0: Ik denk dat jij dit. Het is bijna alsof je het vaker doet.
2: Maar moet ik nog meer of denk
0: nee,
2: je dat
0: ik
2: je
0: denk
2: er bent?
0: Dat ik gewoon een poging ga wagen. Zal ik eens kijken of het doet?
2: Ja?
0: Komt ie hoor.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: en George Michael. Somebody to Love. Daarvoor ook nog Julian Clark op Radio Drenthe.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, jij gaf het al, we willen niet zeggen bijna helemaal weg.
2: Nou,
0: wel een beetje.
2: Ik heb niet helemaal alles gezegd waarom en nee, zo. Nee, maar ja, nee. Ik moest ook wel wat, want jij ja, was aan het stunten daar aan de andere kant.
0: Ja, nee, dat is zo. En excuses daarvoor nogmaals.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, het gaat over elektrische auto's met name. Die zijn natuurlijk al heel high-tech.
2: Ja.
0: Maar vooral qua design worden ze ook altijd heel leep en een beetje futuristisch uitgetekend. Het is een beetje 10 jaar geleden. Dan werden dat soort tekeningen gemaakt. Dacht je van, wat is dit voor soort Transformers?
2: Ja.
0: Maar tegenwoordig is het allemaal werkelijkheid. Ja, en alles wordt weggewerkt in de auto om het allemaal maar zo strak mogelijk uit te tekenen. Zo ook bijvoorbeeld de deurklink.
2: Ja, en dat is een beetje een probleem, hè?
0: Ja, dat is een beetje een probleem, zeker in China. Want de Chinese overheid vindt dat onder meer Tesla, maar ook andere elektrische auto's, iets te ver zijn doorgeschoten daarin. Volgens de Chinese veiligheidsmaatstaven hebben ze nu bedacht dat er 3 miljoen Tesla's en 1 miljoen andere elektrische auto's van de weg worden gehaald. Omdat die deurklink in noodsituaties dus niet genoeg vindbaar zou zijn.
2: Je kan hem gewoon niet vinden. Nee. Stel, je moet plotseling de auto uit. Dan heb je in een Tesla dus blijkbaar een ontzettend groot probleem. Want waar zit dat ding?
0: Ja, die zit dus een soort van ingebouwd in de deur van de auto. Dus het is helemaal vlak. Dus het is niet echt meer een.
2: Is het dan een knopje? Klink.
0: Ja, ik weet dat. Ik heb niet zo'n ding. Daarvoor moet ik nog
2: niet.
0: Even in onderhandeling hier. Maar volgens mij, of het is zo dat je erop moet drukken dat hij dan naar buiten komt. Of dat je er gewoon drukt dat hij dan gewoon open gaat of zo.
2: Ja, precies.
0: Heb je hier in Nederland ook wel eens zien rijden? Dat het gewoon vlak is dus.
2: Ik heb er gewoon nog nooit op gelet. Maar, ik ben ook nog nooit binnen in een Tesla geweest, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik ook niet.
2: Nee,
0: nee.
2: Geen idee.
0: Nee. Maar goed, het wordt dus teruggeroepen in China. En dan gaat het om een paar modellen. In totaal 2,98 miljoen Tesla's en dus ook een miljoen aan die andere auto's. 4,3 miljoen worden er in totaal van de weg gehaald. En vanaf 2027, dat is dus volgend jaar, worden dus verborgen deurklinken ook verboden in het land.
2: Maar moeten ze dan al die auto's die ze dan nu van de weg gaan halen, kost dat wel niet? Want dan gaan ze dan, die mogen ze niet meer verkopen. Die mogen niet meer rijden.
0: Ja,
2: worden dan
0: vraag.
2: Vernietigd of worden die aangepast?
0: Ja, ik zou het niet weten. Ja, nee. Het ligt er ook maar net aan wat vindt de toezichthouder goed natuurlijk. Hè? Kijk, want ze hebben het bijvoorbeeld al over, ja, kunnen we dan misschien een waarschuwingslabel op de deurklink aanbrengen? Maar ja, goed, weet jij veel of je het dan snel kunt vinden. Of bijvoorbeeld, dat beloven ze in ieder geval, dat de ramen automatisch opengaan bij een ongeluk. Dat je dan dus door het raam, denk ik, naar buiten kan of zo.
2: Kom op, dan moet je daarop gaan vertrouwen.
0: Ja,
2: dat zeggen ze dan. En dan moet jij er dan maar van uitgaan dat het ook echt zo is.
0: Ja, nou ja.
2: Ik zou toch liever het heft in eigen handen willen houden in een noodsituatie. Ja. Dus met een klink.
0: Ja, met een klink. Je staat erop dat je een klink wil.
2: Absoluut.
0: Ja?
2: Nooit in een auto zonder klink.
0: Nee, dat snap ik wel.
2: Ja,
0: ja heerlijk. Een auto met of zonder klink. Ik heb er ook een, ja.
2: Heb jij ook een klink?
0: In een klink zit zo'n, dat vind ik dan wel weer handig, zo'n sensor, dat als ik dan dichtbij ben, dat als ik de klink vastpak, dat dan de deur open gaat. Als ik de sleutel
2: zo'n moderne auto? Dat heb ik niet hoor.
0: 2014.

0: Heb je dan ook zo'n auto dat als je zeg maar de kofferbak met je voet zo onder de trekhaak, dat hij dan dicht gaat?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Of een knopje indrukt en dat hij dan ook automatisch dicht gaat?
1: Nee, nee.
0: Oh, je moet er nog wel wat werk voor doen.
1: Ja.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ja, ik moet hier nog even naar boven. Naar de eerste verdieping.
0: Succes.

Radio Drenthe met Fleetwood Mac en Little Lies. Tot zover deze Koffie en Keuvelen, maar je kunt de radio lekker aanhouden. Want zometeen is Anouk gewoon hier met een nieuwe Anouk in de middag. En iets over een bom. Nou, als dat niet knallen wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dit is Miss Montreal. Als ik het niet...

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. AVROTROS doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt AVROTROS. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. AVROTROS zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlieg soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: echt zo'n band die in de jaren 70 de ene hit naar de andere scoorde. Hè?
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middels.
0: Smokey, I Meet You at Midnight. Maar ze treden trouwens nog steeds op, want ik heb even gekeken. Ze komen niet bij ons, in Nederland dan. Maar wel over de grens in Duitsland zijn ze een paar keer dit najaar voor concerten bezig. Maar vind ik altijd mooi van die bands die zo lang nog doorgaan.
3: Leuk.
0: Marietje, wat fijn dat je bent blijven zitten.
3: Hallo. Ja. Ja, ik dacht, zal ik naar huis gaan of zal ik bij je blijven? Ik denk, nou, toch maar gezellig bij je even.
0: Lekker. Dus

0: En hou je koptelefoon maar op. Want? Maar zet hem op een gegeven moment maar weer af.
1: Oh.
0: Ja, daar ga ik nog niet te veel over uitweiden. Maar mocht je nu Radio Drenthe luisteren... het kan zijn dat je oordoppen nodig hebt zometeen. Maar daar kom je nog wel weer op terug. Wat gaan we nog meer doen? We gaan kaarten weggeven natuurlijk. Hè. Deze hele week kaarten voor het Crossroads Festival in Assen. Dat duurt nog even, ik meen eind september, hè?
1: Zaterdag 26 september.
0: Ja, en we hebben deze hele week twee keer setjes... Nee, dat zeg ik verkeerd. Elke dag geven we twee setjes weg... Nee, 74 van 2. Och, jongens, het is nog maar maandag.
1: Elke programma kun je twee kaartjes winnen voor het Crossroads Festival.
0: Yes, ja, dat is precies, hem. Ja. Wij geven ze weg even na tweeën. Ja. Wat gaan we nog meer doen verder allemaal? Nou, ik ga zo meteen eerst schakelen met Edgar, onze verslaggever. Want die heeft iets met die oordoppen te maken. En even na ene ga ik bellen met Bertus. En ik heb jouw hulp nog nodig voor de slingerplaat. Dus ja. Kortom, we gaan heel veel leuke dingen doen. Maar eerst even één plaatje. En dan gaan we naar Edgar.

0: vandaag?
1: Robert van Hemert op Radio Drenthe, een zandloopster.
2: Nou, pak je oorbeschermers maar, want over een paar minuten wordt er een bom tot ontploffing gebracht bij ons in de provincie. En dat is wellicht live te horen hier ook op Radio Drenthe. Ik ga meteen maar even naar onze verslaggever Edgar Wieten. Edgar, goedemiddag, waar ben jij?
3: Ja, goedemiddag Anouk. Ik sta hier op het Holtingerveld. En zoals je net al zei, wordt hier inderdaad een bom ontploft. Of deze week volgens mij meerdere. Ik sta hier naast gedeputeerde Henk Emmens. Meneer Emmens, kunt u eens vertellen wat er deze week nou eigenlijk staat te gebeuren?
4: Ja, er worden hier deze week 4 bommen uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Er zitten in dit gebied veel meer bommen. Maar deze 4 die hebben we gevonden zijn 500 pond. Dat zijn hele grote bommen. Maar we gaan hier wat inrichtingswerkzaamheden voor natuur doen. Dat betekent dat er een slenk wordt gegraven, een soort van sloot. En om te voorkomen dat mensen die graven aan de bommen raken, worden ze van tevoren tot ontploffing gebracht.
3: En daarbij zit u zelf aan de knop, hè? U mag op de groene knop drukken om de bom tot ontploffing te brengen, hè?
4: Ja, aan mij de eer om de eerste bom tot ontploffing te brengen. Dus deze week worden 4 ontploft en ik mag de eerste doen. Dus dat is een hele eer om dat te mogen doen.
3: En u zegt het net eigenlijk al een klein beetje, hè, maar waarom worden hier bommen opgeruimd en waarom nu pas?
4: Nou, nu pas omdat ze in de grond lagen en op zich daar niet zo heel veel kwaad kunnen. Maar omdat we hier dus nu met graafmachines het veld ingaan, wil je niet dat een graafmachine een bom raakt en dat mensen

0: op een of andere manier daardoor gewond raken of erger.
1: Juist. En nu is al hier het een en ander afgezet. Hè, ook voor de veiligheid voor omwonenden. Gaan de omwonenden er nog iets van merken van de ontploffingen deze week?
0: Ja, ik denk het wel. Dat gaat met een behoorlijke knal straks. Die knal zullen ze horen en ze zullen zien dat het gebied is afgezet. Zoals nu ook. Je mag binnen een straal van 200 meter niet in de buurt komen. Dus alles is afgezet. Dus dat gaan ze ervan merken. Maar ze zijn goed geïnformeerd.
1: Okay. En kunt u nog even iets uitleggen over wat voor bommen het precies zijn? Ze stammen uit de Tweede Wereldoorlog, geloof ik.
0: Dat klopt. Ze komen uit de Tweede Wereldoorlog. En zijn door geallieerden geworpen of door Duitsers geworpen. Dat is de vraag die in het midden ligt. Maar het zijn hele zware bommen die niet zijn ontploft toen ze zijn gedropt.
1: Ja, want waarom zijn ze hier op het Holtingenveld destijds gedropt? Kunt u daar wat meer over vertellen?
0: Ja, in de Tweede Wereldoorlog was dit een vliegveld. Het vliegveld Havelte. De landingsbaan ligt er nog, de rolbaan ligt er nog. De hangars in de Havelteberg kun je nog herzien. Dus omdat hier een vliegveld lag, wilden de geallieerden niet dat de Duitsers dat gingen gebruiken. Dus werden ze gebombardeerd.
1: Oké. En u zit er zelf inderdaad achter de knoppen om het tot ontploffing te brengen. Is dat eigenlijk stiekem ook een beetje een jongensdroom? Hè? Een ontploffing, hè? Dat is toch mooi?
0: Ja, dat is heel mooi. Het geeft een gevoel van macht dat je op een knopje mag drukken. Dat er echt iets gebeurt, een echte explosie. Dus dat is een prachtige ervaring, denk ik.
1: En wat voor ontploffing kunnen we straks verwachten? Denkt u, is het een enorme ontploffing of een klein sissertje?
0: Ik denk dat het een enorme knal wordt. Ja, okay. Dat wordt heel mooi.
1: Nou, we gaan het hopelijk straks horen. Ik ben erbij met de microfoon voor de radio. Daar gaan we straks horen. Naast mij stond gedeputeerde Henk Emmens. En er wordt straks een bom ontploft op het Holtingenveld.
2: Hey, maar Edgar, hij heeft het over 4 bommen. Is dan echt alles weg daar? Of ligt er nog meer?
1: Ja, dat is. Volgens mij ligt er nog inderdaad wat meer op het Holtingenveld. Meneer Emmens, kunt u nog 1 keer de vraag stellen? Hè? Er ligt nog wat meer bommen in de grond, zei u net ook al. Worden die ook nog opgeruimd?
0: Nee, daar waar we niet hoeven te werken, wordt niks opgeruimd. Dus dat is ook een kostenpost natuurlijk. Het kost behoorlijk wat geld om dit soort dingen te laten doen. Dus als ze in de grond liggen en ze kunnen geen kwaad, dan laten we ze liggen.
1: Dus het kan geen kwaad, er liggen nog wel bommen, maar die worden pas later opgeruimd?
0: Dat kan later gebeuren. De hele grote hebben we wel in beeld. Dus die worden wel geruimd, maar er zijn heel veel kleine bommen ook nog. En granaten, die laten we liggen.
1: Maar u zegt dat is niet gevaarlijk voor mensen die hier fietsen en wandelen op het Holtingenveld?
0: Nee, ze liggen meestal heel diep onder de grond. Dus dan kan het geen kwaad als je niet in de grond gaat roeren, zoals dat officieel heet. Dus dan moet je afblijven. En dat gebeurt ook niet, want het is een natuurgebied. Dus in principe komt niemand hier in de grond.
1: En u weet ook niet hoe diep ze in de grond liggen hier?
0: Nou, dat verschilt. De ene ligt op 4 meter, de andere op 2 meter. Dus wel vrij diep, hoor. Dus je moet wel heel wat doen om ze echt te kunnen vinden.
1: Oké, dankjewel, meneer Emmens.
2: Oké, jij bent erbij zometeen dat de bom tot ontploffing wordt gebracht. Mogen daar trouwens mensen bij zijn, Edgar?
1: Als het goed is, zijn hier heel wat mensen aanwezig. Maar het is vooral pers en hulpdiensten. Zoals ik zie de brandweer, ik zie de politie, ik zie en natuurlijk de explosieve opruimingsdienst. En volgens mij is het inderdaad niet toegankelijk voor het publiek.
2: Oké, je hebt de camera ook mee, dus we kunnen ook alles zo zien op TV Drenthe en op de online kanalen. Dankjewel, ik spreek je zo weer, Edgar. Voorzichtig daar. Vanavond. Kijk, ik heb het niet.

0: En can't stop the feeling. Bijna 12:30. Marita Slip praat je zo meteen bij over het laatste nieuws uit de provincie.
1: This ain't no disco.

vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord.

0: Nerimas.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Het is exact 12:30. Het laatste nieuws van Marita Slip hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst even naar het Holtingenveld. Edgar, is het al zover?
6: Ja, bijna, Anouk. Ik zie op dit moment nog wel 3 mensen... ongeveer op 5 meter afstand van de bom die tot ontploffing wordt gebracht. Het zijn 3 medewerkers van de explosieve opruimingsdienst. Ze lopen nu weg, zie ik. Dus ik denk dat er straks op elk moment kan gebeuren. Ze hebben op dit moment nog van die oranje hesjes aan en ze lopen nu weg. Ik zie ook de gedeputeerde Henk Emmens zie ik ook niet meer bij me. Dus ik denk dat het straks op elk moment kan gebeuren.
5: Zullen we dan gewoon even wachten, denk ik?
6: Ja. Ik denk dat dat verstandig is inderdaad, Anouk.
5: Maar wil jij meekijkend wachten of zeg je nou, laat Marita eerst maar even het nieuws lezen. Dan kom ik er wel tussendoor.
6: Ik denk dat we, ja, ik denk dat misschien Marita eerst het okay. Nieuws nog even moet lezen.
5: Oké, okay. Marietje, dan is de floor yours.
7: Dan ga ik heel snel, ja. Museum Nienoord, ik ga maar beginnen. In Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderij, die wil anoniem blijven. En die werken die maken deel uit van een collectie van 19 portretten. Nou, 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. En om die hele serie portretten compleet te krijgen, zijn nog 3 werken nodig. 2 daarvan zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. En doelman Jan Hoekstra uit Eeksterveen is met zijn club Girondin Bordeaux, moet ik zeggen. Frans is altijd moeilijk, hè? Afgezakt naar het 6e niveau in Frankrijk. Afgelopen seizoen verruilde hij FC Emmen voor een nieuw avontuur bij de Franse club. Bordeaux speelde lang op het hoogste niveau van Frankrijk. En de club werd zelfs 6 keer landskampioen. Vanwege hoge schulden werd de club teruggezet naar het 4e niveau. En de Franse voetbalbond had de club eerder al naar het 6e niveau teruggezet. En de dames van de 4 Drentse rugbyclubs die slaan aankomend seizoen de handen in 1. De Black Panthers uit Meppel, de Big Stones uit Havelte, rugbyclub Dwingelo en rugbyclub Emmen, die vormen samen 1 team. De Drentse Deernes. Het idee is van een Drentse samenwerking is nodig, want de teams hadden namelijk een tekort aan speelsters. Over een maand beginnen de rugbyvrouwen aan het nieuwe seizoen. Nou, tot zover. En dan hoop ik dat ze bij Edgar er klaar voor zijn.
5: Oh, je deed het in ieder geval, zette je wel gas erop.
7: Ja,
5: hè?
7: Dat
5: wel
7: moet,
5: tempo.
7: He? Ja, zeker, want we willen die bommen natuurlijk horen.
5: Maar ik heb geen idee, Edgar, of er al een beetje tempo in zit daar, bij het Holtingenveld.
6: Ja, Anouk, ik denk dat we nog heel even moeten wachten. De personen van de explosieve opruimingsdienst die zijn nou nog steeds een stukje weg aan het lopen. Ja, ik denk dat we nog net iets te vroeg zijn. Maar het kan over enkele minuten wel echt gebeuren, denk ik.
5: Weet je wat, blijf gewoon lekker hangen. Dan ga ik even naar onze weerman. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
8: Hoi Anouk, goedemiddag. Ja,
5: hoi. Wat een spanning daar, hè?
8: Ja, dit is echt wel live radio. Het kan niet mooier worden dan dit.
5: Mooi, hè?
8: Nee, als hij afgaat, onderbreken we gewoon het weerpraatje. Dan kun je de knal horen.
5: Helemaal goed. Dus dan weet jij er ook van, hè, Edgar?
6: Ja, helemaal goed, hoor.
5: Oh, ik hoor daar iemand aftellen.
9: Allereerst, welkom. Oh. De eerste bom die we gaan doen, maandag.
6: Er wordt nu een praatje gehouden.
5: Ik hoor het. Maar het is wel bijna zover, hoor.
9: Onder die bult met zand. Ja. Die gaan we zo meteen laten exploderen.
6: Oh.
9: Denk hierbij aan oortjes. Dat kan een klap zijn. Je ziet waarschijnlijk zie je het zand omhoog komen. We hebben daar een kabel met een afvuurtoestel. Dus ik weet niet wie er gegaagd is om te willen draaien. U gaat draaien? Nou, helemaal mooi. Zodra het de explosie geweest is, gaan we niet met z'n allen voor rennen. Gaan we eerst kijken, als EOD gaan we kijken wat de explosie gedaan heeft. En of die daadwerkelijk meegegaan is. En,

0: Daarna zal er eventueel mogen jullie eventueel kijken. Ja? Nou, dan gaan we door.
1: Is er dan nog wat te zien?
2: Heb je hiervoor nog moeten oefenen?
3: Ja,
2: zomaar.
3: Ja, serieus?
2: Ja,
3: dat
2: vond
3: ik wel.
2: In het weekend allemaal testjes moeten doen online.
4: Ik geloof dat gedeputeerde Henk Emmers nu naar de knop toe loopt. Die staat vlakbij me, 10 meter hier vandaan. Het is eigenlijk best wel een kleine knop. Er zit een oranje draadje aan en die is geloof ik bevestigd aan de explosief.
5: En het is op tientallen meters afstand, geloof ik, hè?
4: Ja, ja, we zitten ongeveer op ruim, nou, wat zal het zijn? 50, 75, 100 meter.
5: Want het is een beste bom, hè?
4: Ja, ik geloof dat het een 500 ponder is. Of het een Amerikaanse of een Engelse bom is, dat weet ik even niet. Dat werd wel gezegd. Maar in ieder geval dat het een grote bom is, dat is in ieder geval wel zeker. Oké, Henk Emmers staat nu bij de knop. Het kan elk moment gebeuren. Oh!
5: Dat was hem, Edgar.
4: Dat was hem. Het was wel een flinke klap. Maar ik hoefde mijn oordopjes gelukkig niet in.
5: Nee. En hoe hoog spat het zand allemaal? Was het een beste?
4: Ja, ja, het is, nou, ik denk 15, 20, 25 meter. Er kwam wat zand omhoog. En er zit nu nog steeds een beetje van die grijze wolken, zie ik.
5: Ja, je hebt alles vastgelegd op met je camera, hè? We kunnen straks ook alles zien.
4: Absoluut. Vanavond om 5 uur is het op Drenthe nu terug te zien.
5: Helemaal goed, en op de socials natuurlijk. Edgar, dankjewel. Doei, doei. Nou, een fijne hand dat je even ruimte wilde maken. En even wilde wachten met het weer. Hadden ze nou op Holteringenveld droog weer bij trouwens?
6: Nou, voor een bom doen we graag een stapje terug. Dus wat dat betreft.
5: Ja,
6: nee, het is helemaal droog weer inderdaad. Ze hadden vandaag een mooie dag om die bom af te laten gaan. Want het is half bewolkt in onze provincie. Her en der opklaringen. Of soms van glijden er ook van die lome schaduwen over Drenthe heen. Geen neerslag en dat gaat vandaag ook niet gebeuren. Het blijft helemaal droog. Het is wel dat de temperatuur vandaag een beetje aan de magere kant is. Het wordt 20, maximaal 21 graden. Nou, en ondanks de zonneschijn is dat dus ietsje onder de normaal. De wind die is zwak tot matig uit het noordoosten. Die gaat niet, die legt niks in de weg. En die stapelwolken die zakken vanavond in elkaar. Einde van de middag begint dat eigenlijk al. En dan volgt er een heldere avond en nacht waarin het wel aardig kan afkoelen. Een graad of 7 tot 8, aan de grond nog wat minder. Maar het blijft dus helemaal droog vandaag.
5: Oké, en de rest van de dagen?
6: Nou, morgen ziet er eigenlijk nog beter uit. Dan hebben we een temperatuur van ongeveer 25 graden in de kop van Drenthe en 26, misschien zelfs wat erboven in het zuiden. En dan is het helemaal helder. Als er al iets te zien is, dan is het een hoge veeg aan de lucht, een vliegtuigstreep of zoiets. En pas morgenavond, heel laat in de avond, dan zou er wat bewolking kunnen komen opdraven. Maar in de daglichtperiode is het eigenlijk gewoon volledig zonnig. Met een zwak tot matige oostelijke wind en ja, eigenlijk voluit zomer in Drenthe, zonder belachelijk hoge temperaturen. Maar het hoge drukgebied dat ervoor zorgt, trekt over ons heen, daarna richting Zweden en dan met een bocht naar Oekraïne toe. En dat zorgt er bij ons voor dat de wind gaat draaien. Is morgen oost, overmorgen is hij oost-zuidoostelijk en die wordt steeds zuidelijker van richting. Vanaf het continent wordt nu vocht lucht aangevoerd die wel weer vochtig is en waarin zich ook buien kunnen ontwikkelen. Dus woensdag dan wordt het al onstabiel. We zien woensdag 24, 25 graden, oost-zuidoostelijke wind matig van kracht en een mix van zon en bewolking. Meeste zon in de ochtend en in de middag kan er hier en daar een bui gaan ontstaan. Het zou een onweersbui kunnen zijn, maar ik vermoed dat het woensdag gewoon nog bij een paar regenbuien blijft. En dan krijgt de zon het wat moeilijker in de namiddag. Nee, pas vanaf donderdag, dan gaat het echt pittiger worden. We zien op donderdag een half bewolkte ochtend. Temperatuur gaat als een speer omhoog naar 27, 28 graden. En met een hoge luchtvochtigheid, donderdag wordt een broeierige dag, zuidoostelijke wind erbij en dan beginnen vanuit het zuiden de buien binnen te lopen. En de verwachting is nu dat donderdag in de tweede helft van de middag of in de vooravond ook bij ons in Drenthe onweersbuien vanuit het zuiden zullen binnentrekken. En dat kunnen pittige exemplaren zijn. Dan is het weer gebeurd met de warmte. Nou ja, de warmte. De warme opstoot. Want richting het weekend zien we dat de temperatuur terugzakt naar ongeveer normaal, een graad of 22. Met een sterk wisselvallig weertype, dagelijks wat regen of buien. Een mix van zon en bewolking, waarbij de bewolking wel in de meerderheid is. En de wind die gaat naar de oude vertrouwde zuidwesthoek. En aan die kant hoef je geen stabiliteit te verwachten. Dus eigenlijk vandaag en vooral morgen zijn echt een mooie zomerse dagen. En daarna wordt het gewoon naar buiten met de radar bij de hand.
5: Ja, gaan we in ieder geval van de komende dagen genieten. Hans, dankjewel.

0: Fijne middag.
1: Jij ook. Ik ga zo meteen even kijken hoe het met Aldert is. Aldert die meldt zich tussen stoere meiden.
2: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Hey!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Anouk in de middag.

0: Dan Hartman en Relight My Fire.
1: Ook Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Op een ijsbaan, tuurlijk. In augustus op een ijsbaan, daar staat hij hoor. Onze Aldert. Wat doe je daar?
3: Ja, wacht tot koud wordt. Ja, net zo lang wacht tot koud wordt. Nou, daar kunnen we nog wel even mee wachten. Nee, dat klopt wel, Anouk. De ijsbaan in Meppel, die liggen in Koedijslanden daar, die wordt ook gebruikt als er genies is, en dat is meestal zo, wordt gebruikt door het rugbyteam, het dames rugbyteam van Meppel, de Black Panthers. Jawel, en die heeft het zelf al in het ijs had, vanmorgen al, de hele morgen volgens mij, is dat de dames rugbyteams van Drenthe, daar bent er een stuk of veren over de benen, die gaat samenwerken. Dan kom ik zo even op bij Demi. Demi is een van de sterspeulers hier in Meppel. Ja, dat zegt ze zelf van niet, maar zeg wel. Demi is die, ja, zie je wel. En Erik beaamt dat. Erik is de trainer hier, Erik Mooi.
4: Hi, goedemorgenmiddag.
3: Ja, want ik heb hier een paar maanden geleden heb ik ook een keer met jullie hier staan. Ja. Toen waren jullie ook op zoek naar nee, sterspeulers voor het team. En dat is dus blijkbaar niet echt goed lukt.
4: Nou, we hebben wel een paar leuke dames gevonden, maar niet genoeg om... het tekort klinkt zo negatief, maar het tekort aan te vullen.
3: Ja.
4: Dus in Havelte en Dwingelo in Emmen hadden ze hetzelfde probleem een beetje.
3: Mm-hmm.
4: Dus toen zijn wij door een van de dames van Havelte, de Big Stones, benaderd van... Zouden jullie het leuk vinden om een cluster te vormen?
3: Ja, maar ik weet nog, Demi, dat we het er eens over hadden. Van rugby en dames, op een of andere manier gevoelsmatig... Klopt dat niet bij elkaar? Maar dat is volstrekt onterecht, hè?
5: Ja, vind ik zeker onterecht.
3: Ja,
5: ja ik denk dat wij heel veel flair mee het spel innemen. Waarin mannen in één keer rechtdoor gaan... Ja, gaan wij er natuurlijk proberen omheen te komen.
3: Ja.
5: Samen te spelen. En ik denk dat we er eigenlijk alleen maar sterker van worden.
3: Ja, want als die man nou rugby speelt... dan ben je ook vaak van die kleerkasten, hè? Van die volle... Ja, toch?
5: Ja.
3: En dat is bij de dames toch iets minder?
5: Nou, dat ligt eraan. In de scrum kunnen we wat meer gewicht gebruiken. En in de lijn hebben we wat dunnere spelers staan.
3: Ja.
5: En die wat wendbaarder zijn. Maar ja, als je een beetje gewicht mee kan nemen... dan kan je er wel makkelijker doorheen komen.
3: Ja, ja. Ja, en scrum is natuurlijk voor iedereen gelijk. Voor dames en slot ook.
5: Ja.
3: Dus qua verschil in gewicht maakt dat dan niet zo heel veel uit natuurlijk.
5: Nee, dat maakt niet uit. De spelregels zijn ook gewoon precies hetzelfde.
3: Ja,
5: dus,
3: Maar wij beschouwen ook altijd nog een hele roege, een stoere sport. Een fysiek zware sport ook.
5: Ja.
3: Dat is ook zo, toch?
5: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat maakt ons sterker.
3: Ja.
5: En dat vind ik leuk, want dat kunnen we ook laten zien. Kijk, wij kunnen het ook gewoon.
3: Ja.
5: Ja,
3: waarom niet?
5: Ja, waarom niet?
3: Ja. En toch, Erik, want ik proef het al een klein beetje. Het geeft zich niet genoeg dames op om hier een team in Meppel in de bien te halen.
4: Nee. Twee jaar geleden hadden we dat wel. Maar ja, het blijkt toch een beetje lastig. Weet er niet zo goed waarom. Maar,
3: nee.
4: Want het is een hartstikke leuke sport.
3: Ja.
4: Maar ja, goed, het is ook. Ja, weet je, we hebben hier vier clubs in de buurt zitten.
3: Ja.
4: Als je Zwolle meetelt ook nog een vijfde. En ja, het is niet zo heel dicht bevolkt.
3: Nee.
4: En het is nou eenmaal niet sport van sport nummer 1 in Nederland. Het is even zoeken. Het is een kleine vijver om in te vissen.
3: Help me, maar ik heb echt helemaal geen verstaan van rugby op geen enkele manier. Hoe groot is een team?
4: Er staan 15 spelers in het veld.
3: Zo.
4: En dan heb je nog wat reserves nodig,
3: ja.
4: Bij voorkeur. Dus nou ja, voor een goede wedstrijd heb je gauw 18 tot 20 spelers nodig.
3: Ja.
4: En dan moet je dan ook nog een heel seizoen volhouden.
3: Ja, ja en dat, Gia, als dat niet meer lukt. Je mag niet met één of twee minder spelen.
4: Ja, nou, dat mag wel.
3: Maar dat moet je niet willen.
4: Je mag met spelers minder spelen, maar dan mag de tegenpartij altijd één speler meer opstellen.
3: Ja.
4: En als het er minder dan 10 worden, dan ben je gewoon klaar.
3: Ja, ja. Ja.
4: Dus dan mag het niet meer.
3: En dan kwam in de praktijk nog alles voor dan?
4: Het viel mee. Maar we hebben wel regelmatig met 12 in het veld gestaan afgelopen seizoen.
3: Jullie hebben de koppen bij elkaar stuk. Jongens, er binnen is een half. Het is een damesteam in M nog eentje. En waar nog meer?
4: In Dwingelo,
3: ja, natuurlijk. Ja, Dwingelo is ook zo'n rugbystad van Drenthe min of meer. Hè?
4: Het oerbolwerk van rugby in Drenthe.
3: Ja,
4: zeker.
3: Ja. En jullie gaat nou samen. Daar hebben jullie met elkaar...

0: overlegd. Ja. Maar dan wordt een team zo ineens heel groot, of niet?
1: Dat is, het wordt wel een brede selectie, ja. Het is,
0: zeggen diplomatiek.
1: Ja, Havelt en Dwingelo spelen al jaren samen. Maar die zijn samen ook niet groot genoeg. Emme is net begonnen. Ja. Die hebben maar een klein groepje. Die zijn sinds afgelopen winter zijn ze met damesrugby bezig. Nou, wij hebben er ook net niet genoeg. Maar met z'n allen wordt het een mooie grote groep. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar we hebben er altijd genoeg, ga ik vanuit.
0: En,

0: Ook meteen vier trainers in één keer?
1: Nee. De Big Stones heeft een trainer. En volgens mij traint hij de gemeenschappelijke trainingen van Havelte en Dwingelo.
0: Ja. En wat was je rol dan? Word jij een van de nieuwe trainers dan ook?
1: Nou, ik ben gewoon de trainer van Meppel.
0: Ja, dat blijft zo.
1: En als wij een opstelling voor de wedstrijd moeten maken, zullen we dat gezamenlijk doen.
0: Je biedt ook afzonderlijk trainen?
1: Ja, zeker. Oh, zeker. We blijven hier minimaal één keer in de week trainen. En dan gaan we één keer in de week gaan we hier trainen met z'n allen. En één keer zoveel tijd in Havelte en een keer in Dwingelo.
0: Oké. Okay. Hey, Danny, jullie noemen je hier in Meppel de Black Panthers.
2: Ja.
0: Oh, dat klinkt wel stoer.
2: Ja, dat is wel vet.
0: Nou, heb jullie bedacht om daar de Drentse deernis van te gaan maken?
2: Ja.
0: Dat is een mooie naam, Gideon, maar het klinkt wel minder stoer.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. We zijn nog steeds, vrouwen. En het is natuurlijk de Drentse vrouwen dan op het veld.
0: Ja.
2: Ik denk, ik ben ook niet degene die daar de keuze in heeft gemaakt.
0: ja.
2: Dus ja, ik weet ook niet waarom dat zo is tot stand gekomen. Maar ik vind het wel stoer.
0: Ja, Drentse deernis. Ja. En dan moet er nog een logo komen en een shirt en zo.
2: Nee, we spelen wel in onze tenue, of in die van Havelte, die van Dwingelo. Het ligt er net aan waar we spelen en dan dat is de tenue waar we in spelen.
0: Okay. Ja. Maar goed, dan bespeur ik toch wel een klein beetje, Erik, dat het dan niet één team wordt dan, toch? Of weer wel?
1: Nee, het blijven gewoon vier clubs.
0: Ja.
1: Dus alle spelers blijven ook lid van hun eigen club. Maar we gaan samen spelen.
0: Ja.
1: Maar even ter vergelijking, er zitten 10 teams in onze competitie. En daarvan zijn er 7 clusterteams. Dus wij zijn niet de enige die het lastig hebben om genoeg spelers te vinden. Dus, maar goed, we blijven gewoon 4 afzonderlijke teams die gezamenlijk de competitie ingaan.
0: Ja, en die competitie dat verandert niet? Ook niet de klasse of de hoogte?
1: Nee, we gaan gewoon, we spelen al jaren in de derde klasse. En we gaan nu gewoon weer beginnen in de derde klasse.
0: Ja, maar dan komen misschien nog wel meer talenten vrij. Dat je misschien wel in de tweede klasse kunt komen.
1: We hebben er sowieso heel veel kwaliteit bij gekregen hierdoor.
0: Ja.
1: Dus ik denk zeker dat wij bovenin mee gaan doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, daar ben ik niet bang voor.
0: Dus nogmaals een oproep voor dames en heren wel voor het rugby?
1: Zeker, blijf komen. Ja. Want het is gewoon een hartstikke leuke sport.
0: Ja, Demi, die ontkent dat zeker niet. Demi, wat is het? Want ik zie al een beetje popelend met die bal. Je wilt er wat met natuurlijk.
2: Ja, altijd als ik een bal bij me heb, wil ik er wat mee.
0: Ja, want dat is ook een beetje specialiteit begrijp ik. Een beetje kick, de header, hè?
2: De kicks, de conversies.
0: Het doel staat hier achter ons.
2: Ja.
0: Het bal maar niet in het doel, maar over het doel.
2: Ja, je moet precies daar tussendoor, daar bovenlangs.
0: Dat is het verschil met voetbal.
2: Moet ik het proberen?
0: Ja, doe eens. Okay. Ja, willen we eens even kijken van
2: dat ding.
0: Ja, precies. De camera is erbij. Oh, met gemak. En Erik, het mooie is van rugby, het maakt niet hoe hoog die bal is, hè? Dan zit er nog.
1: Ja, als hij maar tussen de palen in, dan gaat hij 200 meter hoog. Hij mag boven de palen langs, maar niet buiten de palen.
0: Ja, tot slot, wanneer traint jullie? Wanneer kunnen dames denken van, hey, ik doe met?
1: Vanavond.
0: Vanavond rechts?
1: Ja, om 19:30. En anders op woensdag om 19:30.
0: Ja.
1: Sowieso elke maandag woensdag 19:30. En dan gaan we komende vrijdag gaan we naar Dwingelo voor een gezamenlijke training.
0: Oh man. Nou, en ook iets zeg mij dat het niet iets voor je is, maar ik kan me hopeloos vergeten. Dus correct me if I'm wrong.
3: Hey, en ik durf het bijna niet te vragen, maar er ligt nog een bal. En hoe erg ben jij soepeltjes met je benen?
0: Ja, maar ja, ik kan niet zo schieten. Hè? Nee, dat kan ik niet. Ik wil het alleen proberen voor je.
3: Ja?
0: Wacht even, dan pak ik wel in mijn bal bij. Ja, bal, ik noem je een bal, jongen, want hij is niet rond.
1: Hij is niet rond,
0: zeker. Het is wel een bal.
1: Een dropkick zijn.
0: Wat moet het wezen? Een dropkick?
1: Ja.
0: Oh, ik moet hem eerst rond stuiten.
1: Ja,
0: ik heb mijn haan te weinig. Wacht even, dat probeer ik even. Oh, die bal ging al heel aan de kant. Wacht even, maar ik doe het gewoon van die hand. Misschien, ik doe het gewoon zo, joh. Zo, wil ook niet. En ook, dat is een hopeloos geval.
3: Ergens voel ik dat ook niks voor jou is.
0: Nee, maar daar ga ik dat nog niet memoreren. Nou, god hem over nu dat ik rugby, dat ging niet meer worden.
3: Maar ik vind het wel dapper dat je een poging hebt gewaagd. Hey, dankjewel, hè. Tot later.
0: Jojo, hoi.
3: Dit is Koeren.

tweede werd hij. Met dit liedje. Bij de laatste editie van het Songfestival Drenthe. Gunnar Koops op Radio Drenthe en Zolang als Kin. En dit is Douwebop.

0: Na een druk weekend wil ik graag in Muut slapen. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestaan.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
2: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
12: Greenwave. Hey, Raymond!
13: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
12: Hey, Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
14: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag met

0: Ottawan en Hands Up.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Wordt ingeschakeld door Bertus, want we kregen een appje van Bertus. Bertus, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Van het Klompenmuseum, wat kan ik voor je doen?
3: Ja, nou, volgende week, weekend, 5 en 6 september, hebben we de Bloemencorso.
0: Ja.
3: En vorig jaar was de buitenplaats, het museum de buitenplaats, was er met een mooie bakfiets. En toen dachten wij van, dat zou leuk zijn om dat ook te doen. Dus dat hebben we besloten. We gaan dit jaar ook met de reclamestoet mee met een bakfiets voor het Klompenmuseum.
0: Ach, leuk.
3: Maar ja, omdat er heel veel kinderen uit Eelde meedoen op enige wijze met het Bloemencorso, zijn wij eigenlijk op zoek, niet eigenlijk, zijn we op zoek naar twee tieners die in twee rondjes van het, de reclamekaravaan door het dorp folders voor het Klompenmuseum willen uitdelen.
0: Aha. Oké. Okay. En die zijn dan alleen dat weekend of één dag zelfs maar dat ze aan de bak moeten?
3: Ja, alleen die zaterdagmiddag.
0: Ja, hè, zaterdagmiddag alleen.
3: Ja, ja, okay, die zaterdagmiddag.
0: Dus je zoekt inderdaad twee jongeren, inderdaad, in de leeftijd van, wat was zij dan?
3: 14, 15.
0: Ja, precies.
3: 15, ja. Ja.
0: Die dan even willen helpen met flyeren.
3: Ja. Dat zouden wij heel, heel fijn vinden. En misschien zijn er mensen die luisteren en die weten van, goh, ik weet die en die wel, laat ze mij maar bellen.
0: Ja, ja, als je zelf kinderen hebt, of buurkinderen, of kleinkinderen, ja, hè, kan van alles.
3: Ja.
0: Oké, okay,
3: ja.
0: Maar dan even contact opnemen met het Klompenmuseum?
3: Nee, laten ze mij maar even bellen.
0: En jouw nummer staat dan ook wel op de site van het Klompenmuseum?
3: Nee, maar ik zal dat ook nog even zeggen. Dan kunnen jullie het ook even bij de receptie neerleggen.
0: Heel goed.
3: Dat is 06
0: ja.
3: 27
0: ja.
3: 224
0: ja.
3: 44 59.
0: Ik heb hem genoteerd. En ik leg hem inderdaad, wat je zegt, al bij

0: De Balineer. Dus mensen die wat horen en graag mee willen helpen, die kunnen even bellen met RTV Drenthe. 0592-33-8080 is het telefoonnummer dan. En we hebben nog wel even, maar het zou leuk zijn als zich meteen kinderen aanmelden, en Bert.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: En anders moet je zelf aan de bak.
1: Dan moet ik zelf 2 rondjes lopen.
0: Die komen er vast.
1: Nee, maar dan vraag ik jou om mee te doen.
0: Oh ja, mijn jeugdige benen. Ik hoor het alweer. Hey, Bertus, dankjewel en succes ermee.
1: En ook dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.

0: is ook wel Drenthe muziek, toch?
1: Ja.
0: Titi-muziek gewoon.
1: Ja. Op de
0: Born to be Wild.
2: De slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En dan skip ik het laatste plaatje dat gepland staat even voor tweeën. Zou ik nog even kijken welke het is?
1: Ja? Als het maar geen leuke is.
0: Oh, die is wel leuk. Tina Turner, Let's Stay Together.
1: Oh, die is wel leuk.
0: Maar goed, misschien kunnen we die op een ander moment nog draaien. Wij gaan op zoek naar Franse liedjes vandaag. En waarom Frans?
1: Nou, het is misschien heel erg alleen bij ons. Ik weet het niet zo goed. Maar mijn dochter Tess, die zit dit jaar in het eindexamenjaar HAVO. En zij heeft Frans in haar pakket. Dan denk je niks aan de hand. Maar zij heeft een piepkleine eindexamenklas. En ze zit toch op een school waar honderden leerlingen op zitten. Het is echt een grote school. Ze is een van de 6 eindexamenkandidaten Frans. En dat is een trend. Ik sprak haar Fransdocent, dat is namelijk ook haar mentor, die zich al jarenlang eigenlijk een beetje inzet. Want zij zegt, ja, ik heb steeds minder kinderen in mijn klas die Frans kiezen. Terwijl de Duitse klassen, ja, die puilen uit. Iedereen kiest voor Duits.
0: Ik kan dat beamen, want ik denk een jaar of 5 geleden was ook een van mijn dochters, die wilde graag Frans kiezen in haar pakket. En dat kon niet eens aangeboden worden. Dat is wel een kleinere school, maar wel een voortgezet school. Maar dat kon niet aangeboden worden, omdat er zo weinig kinderen Frans hadden gekozen. Nee, doe maar Duits hoor.
1: Oh, wat erg. Omdat er geen docent beschikbaar was.
0: Ja, omdat die klas dan te klein is.
1: Ja, nou ja, bij mijn dochter op school hebben ze dan nu een creatieve oplossing, dat ze dan de HAVO 5 leerlingen bij VWO 5 inzetten. Zo van, nou ja, dan heeft de Frans docent tenminste nog een klas waar ze les aan kan geven, in plaats van een handjevol kinderen. Maar ja, dan nog zijn het er 12.
0: Ja.
1: Ja. Het is echt heel erg.
0: Terwijl wij allebei zo houden van de Franse taal.
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Jij hebt het wel in je eindexamenpakket gehad?
1: Zeker weten. Zelfs 2 keer eindexamen. Eindexamen MAVO Frans en eindexamen HAVO Frans gedaan. Prachtig.
0: En ik ben nu aan het Duolingo in Frans.
1: Is ook leuk. Ja, heel goed.
0: Hartstikke leuk. Wij dachten Franse muziek, kom maar door. 0592-3311-88. Wij willen graag een heel rad vullen met Franse plaatjes. En er sowieso even voor tweeën dus uitgaan met een Frans liedje. Ja, we laten ons graag verrassen via de app of telefoon. Wij noteren ze wel. Ik zie dat we al iemand aan de lijn hebben. Hallo, met Anouk.
3: Mooi, met Jelmer.
0: Bonjour, Jelmer. Ça va?
3: Bonjour. Nou, ik ga volgende week naar de Ardennen, een Franstalig gedeelte, maar ik kan ook geen Frans, dus dat wordt weer mooi.
0: Met handen en voeten. Deux baguettes, s'il vous plaît.
3: Ja, nou, dat kan ik dan nog, maar dan, ja.
0: Hé, maar jammer, had je wel een mooi Frans liedje voor ons?
3: Ja, zeker wel. Non, rien, rien, chanté. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar
0: ik
3: vind ik heel leuk.
0: Ik snap precies welke je bedoelt. Dat is de poppies.
3: Ja. Ja.
0: Hé, en welke letter wil je graag hebben?
3: Doe maar de F van Frans.

0: Frankrijk, ja.
1: De F van Frankrijk zet ik erbij. Je bent de eerste die gebeld heeft. Hartstikke goed. En ik wens jou vast een fijne vakantie dan.
0: Dankjewel.
1: Horen vandaag.
0: Doei.
1: Nou, Franstalige liedjes. 0592.

0: 30 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Wat een lekkere stuiterplaat is dit ook, hè? Wat een Tiger Feet. Bijna 2:30 alweer. Het laatste nieuws uit de provincie. Je vindt het altijd in onze app. Je vindt het op de site rtvdrenthe.nl. Maar je hoort het ook.

0: had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
3: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Half 2 geweest, het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
7: Goedemiddag. Museum Nienoord in Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderijen wil anoniem blijven. De 7 geschonken werken maken deel uit van een collectie van 19 portretten. 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. Om de hele serie portretten compleet te krijgen zijn er nog 3 werken nodig. En 2 daarvan zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. Doelman Jan Hoekstra uit Eeksterveen is met zijn club Girondin Bordeaux afgezakt naar het 6e niveau in Frankrijk. Afgelopen seizoen verruilde hij FC Emmen voor een nieuw avontuur bij de Franse club. Bordeaux speelde lang op het hoogste niveau van Frankrijk en de club werd zelfs 6 keer landskampioen. Vanwege hoge schulden werd de club teruggezet naar het 4e niveau. En de dames van de 4 Drentse rugbyclubs die slaan komend seizoen de handen in 1. De Black Panthers uit Meppel, de Big Stones uit Havelte, rugbyclub Dwingelo en rugbyclub Emmen vormen samen 1 team. De Drentse DNS, net zag je het ook bij Aaldert. Het idee voor de Drentse samenwerking die is echt nodig, want de teams hebben namelijk een tekort aan speelsters. Over een maand beginnen de rugbyvrouwen aan een nieuw seizoen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
6: Marita, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
8: Hoge druk zorgt voor een weersverbetering en de stapelwolken die deze middag boven Drenthe hangen komen niet tot neerslag en ze laten gaandeweg ook steeds meer ruimte open voor de zon. Wel is het iets aan de frisse kant, het wordt niet warmer dan een graad of 21. Ook vanavond is het rustig en dan helder.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Hey, Remo!
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen.

0: Horen, beter leven.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Anouk in de middag.

0: komen veel Franstalige liedjes binnen. Wat zijn ze mooi. We kunnen maar 26 op het rad zetten. Zometeen laten we even een paar horen van binnengekomen suggesties. Maar er komen nog veel meer binnen op de app, zie ik. Dat wordt een lastige keuze zometeen. Dit is Higo.
1: Ik was eigenlijk bang voor wat er nu nog komen ging.

0: net als vroeger zong hij ook.
1: De slingerplaat.
0: Een paar binnengekomen suggesties, want we kunnen lang niet alles laten horen. Maar leuk dat ze zijn. En verrassend ook weer.
2: Ja, hele verschillende suggesties komen er binnen. Dat vinden we leuk.
0: Hartstikke leuk. Waarom zoeken wij Franse muziek? Nou, jij had het over jouw dochter Tess.
2: Ja, er zitten maar heel weinig leerlingen in haar eindexamenklas Frans. Namelijk 6. En dat terwijl het een enorme school is.
0: Ja, en ik kon dat beamen, want een paar jaar terug moest mijn dochter haar vakkenpakket samenstellen. En die is inmiddels al lang verder en zo. Maar kon destijds geen Frans kiezen, omdat er te weinig vraag naar Frans was. En daar konden ze geen docent op zetten op 2 leerlingen.
2: Ja, nou, kortom, er wordt blijkbaar te weinig Frans gekozen.
0: Ja, wij dachten, wij zetten de Franse taal even in de markt door op zoek te gaan naar Franse liedjes. Zullen we maar een paar laten horen? Ik had Jelmer als allereerste aan de lijn. En als je als eerste belt, dan mag je, daar heb je sowieso een plek op het rad. Want we pakken het rad met het alfabet er zo meteen bij. En dan mag je een letter kiezen. En dan komt jouw liedje dan achter te staan. Jelmer koos voor de letter F van La France.

0: En wilde daar graag dit liedje achter hebben van Le Poppies. Komt voor de bakker.
1: Toen kregen we een appje van Martijn. En die komt met een Nederlandse band, maar wel met een Frans liedje. BCTN en Mon Amour.
0: Richard, die kennen elkaar denk ik niet, maar die appten onafhankelijk van elkaar hetzelfde liedje door. Deze namelijk van Julien Clerc. Geke en Richard, we zetten hem erop.
1: Alina en volgens mij nog heel veel andere mensen, die kwamen met het liedje van Adamo, Vous permettez, monsieur.
2: Vous permettez, monsieur. J'emprunte votre fille.
0: Ja, hier doen we Mini ook een groot plezier mee.
1: Kijk, heel goed.
0: Nee, mooi man. Rika en Jannie en Carla kwamen allemaal met deze prachtige van Edith Piaf. Dit is zo'n klassieke, Marie, die moet er ook op.
1: Ja, zeker moet hij erop, absoluut. De volgende die er ook op gaat, ook zo'n ontzettend leuk liedje, komt van Ali, Parole, Parole, van Talida.

0: thuis een Franstalige muziekluist op. Als ik ga koken vooral. Oh. Maar ik heb wel weer nieuwe nummers toe te voegen.
1: Ja, leuk hè? Dan heb je weer inspiratie. Ja, goed.
0: Henk Schoenmaker heeft ook een suggestie doorgegeven. Peter Koelewijn zetten we erop. En Rika komt met deze. Frans Kuil.
1: Helemaal goed. Willem dan, die kwam met eentje van Céline Dion, Pocket Tube en Mancor.

0: niet alles laten horen. Nog twee doen?
1: Ja, ja vooruit, ja. Okay. Tieners die belde en die zei, ja, ik heb een liedje en die draaien jullie eigenlijk nooit, maar ik geef hem heel vaak door. Hebben jullie hem misschien niet? Toen ben ik gaan zoeken en gaan zoeken. Ja, we hebben hem wel. En het is inderdaad een leuk liedje. Bon attendeur en Isabelle Pierre, Le temps est bon.
2: Le temps est bon.
3: Terwijl we dit zeggen, zie ik Stromae binnenkomen.
1: Ja, ook zo leuk.
3: Oh, die hadden we ook nog niet. Hallo, deze komt trouwens meerdere keren binnen. Amorit, we hebben echt middag

0: Het wordt toch een opgave zo meteen. Oei.
1: Wij gaan de lijnen sluiten.
0: Ja.
1: Wij gaan ons buigen over Franse liedjes. En 26 uitzoeken. En daar een letter aan koppelen van het alfabet. En dan zo meteen het rad erbij pakken. En dan ga jij de beste slinger aan geven. Ik heb

0: Ring, ring, I've got to sing. Marietje, wat een lastige klus.
1: Ja, ik heb echt liedjes in overvloed, hoor.
0: Ik ook.
1: Oeh. Nou ja.
0: Maar goed, we hebben een keuze gemaakt.
1: Ja.
0: 26 Franse liedjes hebben een letter van het alfabet gekregen. De F weten we al. Daar staat de suggestie van Jelmer. De poppies, die hebben klaarstaan. De overige heb ik voor mijn neus. Dus slinger maar. En dan ga ik kijken welke ik erbij moet pakken.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb trouwens een flinke slinger gegeven. Dus we zijn even onderweg, ben ik bang. Even kijken waar die gaat stoppen. We gaan naar de A, B, C.
0: Bijna de F,
1: Jelmer. Maar het is de C geworden. Ga ik gauw kijken in ons lijstje. Ik hoef niet zo ver te scrollen. Het is de suggestie van Marijke. Die komt met een leuk liedje van een Franse zangeres. Een populaire zangeres in Frankrijk. Zas en Je Veux.
0: Ah, die hoor je ook niet zo vaak. Nee. Wat leuk. Oké, pak ik die erbij. Dit is de eindplaats van vandaag.
2: De slingerplaat.

0: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het DT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP...
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
7: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven.

0: Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszzee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Safe.nl.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
12: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Bodo Sullivan, Underneath the Blanket Go.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Eind september is dat, hè? Marietje, jij weet precies wanneer, hè?
2: 26 september is het Crossroads Festival in de Nieuwkoek in Assen. Onder andere met Erwin Java en Erwin Nijhoff. De twee Erwins die Ruthie Foster en Jeffrey Halford en de Healers. Allerlei leuke namen uit de blueswereld.
0: Nou, wij geven nu twee kaartjes weg voor het festival. Maar vanmiddag maak je er ook weer kans op. En morgen vroeg weer. En die dag daarna, in ieder geval deze hele week tot en met zaterdag, spelen we het vier keer op een dag. Ons spel waarbij je kans maakt dus op die vrijkaartjes. Wat moet je ervoor doen? Nou, zometeen even heel goed naar de radio luisteren. En dan vooral even, ik denk je focussen op de tekst vooral, hè, die Wim uitspreekt.
2: Dat is wel het handigste, ja. Let even vooral inderdaad op de tekst.
0: Ja, want bluesnummers worden altijd een beetje gedragen en met veel drama natuurlijk bezongen. Wij hebben het juist het tegenovergestelde gedaan. Wij hebben vrolijke zomerliedjes gepakt. Maar daar heeft Wim een bluessausje overheen gegooid. En opeens zijn ze niet meer te herkennen. Tenminste, nou, die bij Jeffrey was wel makkelijk te doen, hè? Brian Adams met The Summer of 69. Maar ik ben benieuwd of je dit zomerliedje ook weet te herkennen.
3: Eén witte duif. Ik ben maar een vogel in de lucht. Eén witte duif. En ik vlieg over de berg.
0: Nou, dat bedoel ik. Dat vind ik veel lastiger, jij niet?
2: Nee.
0: Nee, vind jij hem te doen?
2: Nee, ik was even afgeluid. Ik krijg een appje binnen. Nee, ik vind hem prima te doen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja,
0: ik niet, dus ik laat hem nog een keer horen.
3: Eén witte duif. Ik ben maar een vogel in de lucht. Eén witte duif. En ik vlieg over de bergen.
0: Als jij weet welk liedje hiermee bedoeld wordt, kan je nu bellen naar de studio. 0592 33 11 88.

0: Stella Lefty en Boston.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Allemaal bluesgiganten die daar optreden in de Nieuwe Kolk eind september. Ik ga eens even kijken of ik een man in blues aan de lijn heb. Bert, goedemiddag.
2: Mooi, goedemiddag.
0: Mooi. Valt het mee of heb je een beetje de blues?
2: Ik heb de blues, ja.
0: Jij hebt de blues, daadwerkelijk?
2: Ik ben wel een bluesliefhebber. Ik ga regelmatig naar bluesoptredens in de regio.
0: Ach, wat leuk. Wat is de laatste waar je geweest bent?
2: Goeie. Dat was bij Hofstegen in Grollo, maar wie was dat ook alweer? Bij Lijfste Leeuwband ben ik geweest. En bij Luca Holzenberg in op Graswijk, net onder Assen, op zondagmiddag.
0: Oké, zondagmiddag blues.
2: Ja, zondagmiddag blues.
0: Ben je wel eens bij Ed Baker en de Boogie Machine geweest?
2: Nee, nooit.
0: Dat is een aanrader.
2: Ja.
0: Zoek maar eens op.
2: Dat is ook... Ja, oké, zal ik doen.
0: Ed Baker en de Boogie Machine. Hey, ik laat je eventjes een fragment horen. Een verbloesd zomerliedje.
3: Eén witte duif. Ik ben maar een vogel in de lucht. Eén witte duif. En ik vlieg over de bergen.
0: Welk liedje wordt hier verbloesd?
2: Ja, dat is volgens mij Una Paloma Blanca van de
0: Joost. Had je meteen al met die witte duif te pakken?
2: Ja, direct. Ja. Alle minuut.
0: Ja. Nou, ik heb hier het origineel klaarstaan. Ik heb zo'n vermoeden dat jij de bluesversie van Wim wat mooier vond. Maar jij gaat genieten van lekkere bluesmuziek eind september.
2: Ja, absoluut. Ik was er van plan om erin te gaan, dus dat kwam hartstikke mooi.
0: Nou, een Christel grote score. Blijf even aan de lijn, Bert, en geniet ervan.
2: Oké.
0: Doei, doei.
2: Zal ik doen, dank je.

Lisa Stansfield en Change. Bert Eefting won maar mooi even die kaarten voor het Blues Festival. Dat eind september georganiseerd wordt hier in Assen. En daar kan je ook bij zijn. Op kosten van RTV Drenthe zelfs. Want vanmiddag worden er weer een setje weggegeven.

0: ontbijttijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 8

0: geldig tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Half drie geweest, het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
3: Goedemiddag. Museum Nienoord in Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderijen wil anoniem blijven. De 7 geschonken werken maken deel uit van een collectie van 19 portretten. 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. Om de hele serie portretten compleet te krijgen zijn nog 3 werken nodig. En 2 daarvan zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. Inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een wegafsluiting in het dorp. Vanaf maandag 21 september gaat de N376 tussen Rolde en Nooit Gedacht 3 weken dicht voor werkzaamheden aan de weg en het fietspad. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorweggetjes zorgen voor discussie. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen. En ook zou de afsluiting gevolgen hebben voor een belangrijke schoolroute. De provincie zegt bereid te zijn om met de inwoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid. En die mogelijkheid grijpen de inwoners van Nooit Gedacht aan. En doelman Jan Hoekstra uit Eeksterveen is met zijn club Girondin Bordeaux afgezakt naar het 6e niveau in Frankrijk. Afgelopen seizoen verhuilde hij FC Emmen voor een nieuw avontuur bij de Franse club. Bordeaux speelde lang op het hoogste niveau van Frankrijk en de club werd zelfs 6 keer landskampioen. Vanwege hoge schulden werd de club eerder al teruggezet naar het 4e niveau. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: Marita, dankje. Het weer nog, Hans Nienhuis.
4: Hoge druk zorgt voor een weersverbetering en de stapelwolken die deze middag boven Drenthe hangen komen niet op neerslag en ze laten gaandeweg ook steeds meer ruimte open voor de zon. Wel is het iets aan de frisse kant. Het wordt niet warmer dan een graad of 21. Ook vanavond is het rustig en dan helder.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
12: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Anouk in de middag met

ooit eens in het Frans uitgebracht. Werd niet een heel groot succes trouwens. De Hollies op Radio Drenthe. En dit komt bij ons uit de provincie. Gers is dit.

dit vroeger? Nee, nog steeds. Zo'n leuk liedje altijd. Dat ik dacht, kan daar ook iets mee? En toen zijn we hier intern wat gaan rommelen. En jawel hoor, daar kon wel wat mee. Luister maar.

dat is toch leuk? Zo op Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. En dan gewoon je eigen programma erin verweven. Ik vond het mooi.

Daar was hij toch. Hadden we hem eerst even verwijderd, omdat het laatste plaatje voor tweeën was. Tina Turner, Let's Stay Together. Maar hij kwam lekker toch nog voorbij. Het is alweer bijna 3 uur. Zometeen ontzettend veel lekkere muziek uit de jaren 60 en 70. Dimitri slijt je er doorheen. En dit is mijn laatste. Dit introotje, dat karakteristieke introotje, dat vonden ze eerst niet goed genoeg. Zeiden ze, nee, doen we niet. Maar uiteindelijk toch doorgezet, gelukkig maar.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw

0: Is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
11: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is vandaag vrij, vandaag ik hier. Mijn naam is Dimitris. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Het programma zit lekker vol vanmiddag. Zometeen hebben we de Jukebox met daarin twee platen die alles te maken hebben met een bijzondere gebeurtenis. Vandaag terug in de tijd. Het heeft iets te maken met de Golden Earring, maar daar kom je later vanmiddag achter. En jouw kans vanmiddag weer op het Radio Drenthe prijzenpakket. Na 4 uur maak je kans op tickets voor Crossroads Blues Festival op zaterdag 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. En hoe je die tickets kunt winnen, dat ga ik je later vertellen. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4, hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin gitaarsolo soms langer duurde dan vervelende vergaderingen. Stand by me. Deze komt eraan van so Benny King. Stand by me zometeen. Ook Joe Cocker. Feeling all right van hem. En Robert Palmer. Each and every man's the same inside. Who takes every kind of people. Ah, lekker hoor. Every kind of people. Dit en veel meer 60s en 70s hits tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: Radio Drenthe op maandagmiddag 3:15. Hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1963 bereikt de LP The 12-Year-Old Genius van Little Steve Wonder de eerste plaats in de albumlijsten van Amerika. Hij is zodoende de eerste artiest die in 3 hitparades op nummer 1 staat. Ja, wat een prestatie. Hij staat ook bovenaan in de single- en R&B-lijsten met Fingertips Part 2. En dat klonk zo. Everybody.

I Grow Up To Be A Man is nog maar 3 weken daarvoor opgenomen in de studio's in Hollywood. De reden dat de single al zo snel na de opname in de platenwinkels ligt is dat de Beach Boys aan de vooravond staan van een uitgebreide Europese tournee. En daarvoor is dringend nieuw plaatwerk nodig. When I Grow Up To Be A Man komt begin september 1964 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt uiteindelijk de 9e plaats. Eind oktober komt de single ook in Europa uit, maar in ons land wordt het geen hit. En in de EBC-studio's in Londen nemen de Bee Gees op deze dag in 1967 dit liedje op. Ja, in de IBC-studio's, begrijp je. World komt in december 1967 uit. In Nederland staat hij begin 1968 3 weken lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En er is meer Bee Gees in de geschiedenis, want een jaar later, op 24 augustus 1968... komt deze single van de Bee Gees op nummer 14 binnen in de top 40.

Robin Gibb heeft de tekst voor I've Gotta Get a Message to You geschreven naar aanleiding van een treinongeluk dat hij met zijn vriendin Molly in november 67 heeft gehad. Ze zijn dan onderweg naar Londen als hun trein ten zuidwesten van de Britse hoofdstad een ongeluk krijgt. Ja, ze zullen zich met veel moeite uit de wrakstruk bevrijden. 79 inzittenden raakten gewond. 49 passagiers komen zelfs om bij dit ongeluk. Robin en Molly worden met een shock opgenomen in het ziekenhuis. Maar volgens Barry Gibb heeft zijn broer van dit ongeluk de hik in zijn stem gekregen. En daarom is die plaat dus uitgebracht. Uiteindelijk bereikt hij de derde plaats, deze plaat. En dan is er ook een bekend instrumentaaltje dat op 24 augustus 1968 binnenkomt in de tipparade. Namelijk deze. The Horse. Ja, van Cliff Knobs. Vooral bekend geworden omdat hij door Radio Veronica wordt gebruikt in de spotjes voor de drive-in shows. En ook de B-kant van de single heeft een bijzonder plaatje. Het is een gezongen versie. De titel is dan Love is Alright en klinkt zo.

0: de eerste release in 1968 dus, wordt de single geen hit. 7 jaar later komt The Horse nog een keer uit en dan bereikt hij plaats nummer 12 in de top 40. En dan gaan we naar deze dag in 1972. Een warme zomeravond in Californië in het Greek Theater. In Los Angeles kijken zo'n 4500 man naar een spetterend optreden van meneer Diamond. Ja, en die heeft er zin in.
1: Thank you people in the audience, the peas, tree people out there. God bless you, I'm singing for you too. Are you still there, tree people? This is going to be special. I promised that before I came back to this theater that we would do things for you that that you would not forget for a while. And that's what we're about tonight, okay?
0: Show wordt compleet opgenomen en komt later ook nog op een dubbel LP uit. Hot August Night. Er gaan miljoenen exemplaren van over de toonbank. Het wordt een echte klassieker. Paul Anka bereikt op deze dag in 1974 de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: Enke heeft het nummer geschreven voor zijn vrouw Anne en hun vier dochters als hij voor een optreden zit te wachten in Californië. En dit liedje van Rob de Nijs komt op deze dag in 1974 op plaats nummer 33 binnen in de Nederlandse top 40.
1: Mirella is het einde, maar waar is het begin? Ik ben op haar gevallen, maar hoe pak ik haar nou in?
0: Ja, Mirella blijft een week lang staan op nummer 26 in de top 40. En daarmee is het eigenlijk ook alweer gebeurd. Na Jan Klaassen, de trompetter, dag zuster Ursula en Hey Speelman is Mirella de vierde single van Rob de Nijs, die door Boudewijn de Groot is geschreven. Ja, en ze zijn ook alle vier geproduceerd door Boudewijn de Groot. Goed, tot zover de geschiedenis. Maar ja, we gaan nog niet helemaal de geschiedenis afsluiten. We pakken er ook eventjes een oude top 40 bij van 24 augustus. Ik heb hier een Nederlandse top 40 van 24 augustus 1974. En daarin Donna Summer, Hostage. Ook Rock Your Baby van George McRae. En die ga ik zo meteen allebei draaien op Radio Drenthe. Maar eerst Paul Da Vinci. Your Baby Ain't Your Baby Anymore uit de top 40 van 24 augustus 1974.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
0: Die meneer relax zit onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
4: Goedemiddag, het is 4 minuten over 3:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. De dodelijke steekpartij in Boertangen van gisteravond heeft zich afgespeeld in een zorgboerderij van stichting Fusis in Assen. Bij het steekincident kwam een 49-jarige man om het leven. Assistenten Alfons Arts en Mark Hegeman krijgen een nieuwe functie bij FC Emmen. Arts wordt hoofdscout en Hegeman gaat aan de slag bij de oudste jeugd van de club. En de dames van de rugbyclubs uit Meppel, Emmen, Twingelo en Havelte gaan samenwerken. Ze vormen vanaf komend seizoen samen één team. Dit en meer is ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app natuurlijk. Gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis.
5: Hoge druk zorgt voor een weersverbetering en de stapelwolken die deze middag boven Drenthe hangen komen niet tot neerslag en ze laten gaandeweg ook steeds meer ruimte open voor de zon. Wel is het iets aan de frisse kant, het wordt niet warmer dan een graad of 21. Ook vanavond is het rustig en dan helder.
4: Zo meteen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits, waaronder Joe Cocker en Robert Palmer komt er ook aan.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Dag verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: 30 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Groeten.

0: Drenthe.
1: Het beste van de Drentse Doezend.
2: Van 24 tot en met 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Doezend, de muzieklijst Veur en Deur Drenthe. Elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Doezend. En het beste uit de Drentse Doezend kan je elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 beluisteren hier op Radio Drenthe. Voor nu hebben we een duik in die Drentse Doezend. Sommige liedjes klinken niet als een liedje, maar als een herinnering. Een huis vol zonlicht, een kop koffie op tafel en iemand van wie je houdt die in de keuken rondloopt. Our House van Grusby, Stills, Nash en Young is precies zo'n plaat. Warm, klein en vertrouwd. Even voelt de wereld buiten heel ver weg en ben je gewoon lekker thuis. Ja, dit is eentje uit de Drentse Doezend klassiekers. Our House stond vorig jaar in de Drentse Doezend op plaatsnummer...
3: Nummer 664.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis. De Golden Earring krijgt op 24 augustus 1981... uit handen van wethouder Van Lier van Onderwijs, Kunst en Personeelszaken... de stadspenning van de gemeente Den Haag. Het college van BNW geeft de op één na hoogste onderscheiding van de stad... vanwege het 15-jarig bestaan van de Golden Earring... en hun bijdrage als Haagse groep aan de wereld van de popmuziek. En daarom vandaag in de Jukebox twee keer Golden Earring achter elkaar op Radio Drenthe. Zometeen Bombay en eerst Please Go.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan maalt.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht.

0: De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe.

0: Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk.

0: in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

FaceTime, anywhere, anytime. This is your song. Babacha,

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man is auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. If you hear somebody knocking on your door.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Natuurlijk zijn er hufters. Er zijn klootzakken en slijmjurken. Er zijn kroeks en bandieten. En drabbers te veel. Natuurlijk, er zijn lafaards.

Cześć.

0: adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, twee uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Het is tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room.

Goedenavond. Dit is Cool Room. Hier bij Radio A. En het is vanavond van 9 tot de klok van 10 uur. Een programma waar de blues, soul en de roots muziek samenkomen. Mijn naam is Luc. En het komende uur neem ik je mee langs de pure wegen van de gitaren, muzikale verhalen in de muziek die jou zouden kunnen raken. En we begonnen zoals ieder programma Cool Room hier bij Radio Arnhemse met de nummer van QB and the Blizzards. En vanavond was dat Just for Fun. Het staat op het debuutalbum Desolation uit 1966. En toen dat uitkwam was dat een openbaring voor de blues in Nederland. Vanaf nu is de nieuwe LP Desolation te koop. Alleen moet je wel even naar QB and the Blizzards Museum in Grommel gaan. Want daar ligt hij helemaal compleet. Met ook opnames van de singeltjes die gemaakt zijn door QB in de jaren. Daar ver daarvoor. Goed, en verder maken we nu kennis met een Nederlandse muzikant die zijn liefde voor de blues op een heel eigen persoonlijke manier weet te vertalen naar muziek. Dat is namelijk Peter Krap. Zijn muziek draait om gevoel, verhalen en herkenbare emoties. Geen opgepoetste verhalen, maar songs waarin je de twijfel, de kwetsbaarheid en de levenservaring van de muzikant kunt horen. En precies, daar zit nou de kracht van de blues. Soms heb je geen grote woorden nodig om iets heel menselijks te vertellen. En dat horen we ook in het nummer dat we gaan draaien, dat is Scared. Alleen de titel eigenlijk zegt al genoeg. Angst, onzekerheid en de vraag hoe je omgaat met speciale dingen die niet altijd even zo lopen zoals het hoort en die je niet onder controle hebt. Peter Krap die weet dat gevoel op een ingetogen manier, overtuigende manier te brengen. Dus ingetogen en overtuigend. Dat is Peter Krap. Het nummer Scared.

De krap allemaal op het album Magnificent Heart. Heerlijk. Lekker rustig nummer om even van buiten komen. Nee hoor, gewoon lekkere muziek. Goed, we gaan nog even een keer met een muzikant die de titel van zijn volgende nummer eigenlijk helemaal waar maakt. En dat is niemand minder dan Dennis Jones. Deze Amerikaanse gitarist, zanger en songwriter heeft een stijl waarin traditionele blues wordt gecombineerd met stevige bluesrock, soul en een flinke dosis groove. Jones staat bekend om zijn energieke gitaarspel, zijn krachtige stem, maar vooral om de passie waarmee hij zijn muziek brengt. En als je van blues houdt, dan is het volgende nummer eigenlijk precies wat je gewoon nodig hebt. Het nummer dat we namelijk gaan laten horen is I Love the Blues. Dat is een rechtstreekse ode aan dit genre. Aan die gitaar, die groove en die rauwe emotie en aan het gevoel dat je krijgt wanneer je een goede bluesplaat uit de speakers laat komen. Geen ingewikkeld verhaal, maar gewoon liefde voor de muziek. En die hoor je in iedere noot bij dit nummer. Dus voor iedereen die van de blues houdt, draaien we nu Dennis Jones met het nummer I Love the Blues.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: En je luistert dus naar Cool Room op de maandagavond hier bij Radio AN Hunze. We gaan eventjes weer terug naar de basis van de blues. Want dit was natuurlijk een beetje moderne blues die we nu hebben gehoord. Dat van Dennis Jones, dat is I Love the Blues, staat trouwens op het album Soft, Hard and Loud. Oftewel, zacht, hard en luid. Goed, we gaan eventjes terug naar de basis. Naar de goede groove en een lekkere ritme. En vooral niet te moeilijk doen. Want soms is het leven gewoon een feestje. En bij een feestje, er hoort muziek bij. En dat brengt de Tweet Smith, een Amerikaanse blues- en rootsmuzikant die zijn muziek met een flinke dosis soul, humor en energie brengt. Zijn stijl is geworteld in de traditionele blues, maar hij weet er een eigentijds en swingende draai aan te geven. Het nummer dat we nu gaan horen, dat is Bored Till I Fall. De titel laat weinig aan de verbeelding over, doorgaan zolang het kan. Plezier maken en vooral niet te snel naar huis. Een nummer met een lekkere groove, een flinke portie levenslust en een precies die speelse kant van de blues die we soms zo heel hard nodig hebben. Daar gaan we naar luisteren. Naar Tweet Smith en The Internationals met het nummer Bored Till I Fall.

zijn de Internationals met Ball Till I Fall. En dat staat op het album Blues of All Nations. Dat is een leuke verzamelnaam, toch? En heerlijke muziek op dat album, moet ik dan zeggen. Goed zo, we gaan eventjes aandacht besteden aan een inzending van de Bluesbert. En Bluesbert die heeft mij weer een mailtje gestuurd waar weer een aantal dingen genoemd stonden. En daar heb ik dan maar weer de keuze uit gemaakt, Bert. En ik hoop dat je er vrede mee hebt en dat je ervan kan genieten. En vandaar dat we het ook in dit ene uurtje gewoon één artiest doen waar we dan drie nummers van gaan draaien. En dat is aangebracht door de Bluesbert. Goed, en we maken dan kennis met een artiest die zijn muziek graag laat spreken. Het is namelijk John Wickham. Die brengt songs waarin gevoel, sfeer en melodie centraal staan. Zijn muziek beweegt zich op het draagvlak van blues, roots, Americana, met ruimte voor de persoonlijke

verhalen en een warme, herkenbare klank. En de komende drie nummers krijgen we een mooie indruk van hoe hij werkt en wat hij allemaal doet. Van ook en zijn veelzijdigheid even belichten. We beginnen met het nummer Love Flows On. Een song waarin liefde en het leven blijven stromen. Ook wanneer de tijden veranderen en niet alles vanzelf gaat. Daarna volgt Messies. Dat is een nummer waarin dankbaarheid, vergeving en de kleine momenten die het leven betekenis geven centraal lijken te staan. Een sfeervolle song met ruimte voor gevoel en voor bezinning. En we sluiten dit drie luikje af met The Mountain Song. Dat is een titel die meteen beelden oproept. Van weidse landschappen, lange wegen en de vrijheid van een open ruimte. Een nummer waarin de muziek je als het ware meeneemt op een lange reis. Een reis die jij hebt uitgestippeld, maar nog niet precies wat je allemaal tegenkomt, dat je dat allemaal weet. Wel heb je misschien een einddoel voor ogen. Daar is dit nummer geschikt voor. Dus drie songs waarin emotie, sfeer en het vertellen van een goed verhaal samenkomen. Hier zijn een aantal nummers van John Wickham. En van Paul Wickham, en van John Wickham en Evan Wickham. En nog weer een van John Wickham. Dus de familie Wickham wordt stevig vertegenwoordigd hier. En het staat allemaal op het album City Lights. Loesbeet, speciaal voor jou en alle luisteraars hier bij Radio Arnhemse in het programma Cool Room.

En in deze mooie lange reis sluiten we af met het laatste stukje muziek. Heerlijk. Loesbert, ik hoop dat ik wat voor je heb gedaan, wat ik heb uitgezocht, dat je dat ook wel kon waarderen. Ik hoop in ieder geval de andere luisteraars in ieder geval ook. Ik vond het een heerlijke, rustig kwartiertje om eventjes zomaar te zeggen. Gewoon lekkere muziek van John Wickham en zijn familie, om zo maar te zeggen. En dat staat allemaal op het album City Lights. Goed. Dan gaan van de mooie reis gaan de reis nog een beetje.

voortzetten, want we stappen nu op een trein die maar één bestemming kent, namelijk de blues. En voor deze rit hebben we een bijzondere machinist aan boord. Ja, een heel bijzondere machinist. Hij heet namelijk Buckin' the System. Een band die de blues benadert met energie, karakter en een flinke dosis rock'n'roll. De muziek is geworteld in de traditionele blues, maar klinkt zeker niet alsof we terug moeten naar het verleden. Stevige gitaren, een strakke groove en een gezonde dosis eigenzinnigheid zorgen voor een geluid dat recht vooruit gaat. En daar past de titel van het volgende nummer past er wel bij. Dat is namelijk The Blues Train. Stel je voor, de lichten van het station verdwijnen achter je. De rails beginnen te dreunen en de trein komt langzaam op snelheid. Geen tussenstations, geen omwegen, alleen maar de blues. Dus stap in, relax en zet de volumeknop rustig een beetje hoger. Het gaat niet snel, het gaat gewoon lekker rustig aan. De Blues Train van Buckin' the System.

Buggin' the System, een heerlijk nummer. Staat op het album, dus Dirty Worlds. Goed, het zit erop voor vanavond. Het uurtje is voorbij. En ik ga dan ook afsluiten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week. En ik hoop volgende week weer te zijn tussen de klokken van 8 uur en 10 uur. Want volgende week gaan we weer 2 uurtjes doen. Vanavond was Gerrico er niet. Ik moest ineens... Ik kon niet eerder, dus het was gewoon zo dat het van 9 tot 10 is. En volgende week dus van 8 tot 10 uur. Cool Room hier op Radio Arnhem. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, gasten. En tot de volgende.

0: Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Anhunze. De lokale omroep van de gemeente Anhunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Anhunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Anhunze. Radio Anhunze.
2: Radio Anhunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Dat kan niet.
3: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

money.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van

0: van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de 2 leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid.

0: En Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. En 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op...

0: Stichting.nl/nalaten. De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.